0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Iran heeft een nieuw trainingscentrum in de hoofdstad Teheran geopend om de militaire instructie van vrijwilligers uit te breiden. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer. En deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Birdwatch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland. Dit is Connect.
2: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran heeft een nieuw trainingscentrum in de hoofdstad Teheran geopend om de militaire instructie van vrijwilligers uit te breiden. De paramilitaire organisatie Basij wil hiermee de bevolking van Iran voorbereiden op een mogelijke buitenlandse aanval. Op vrijgegeven beelden is te zien dat de deelnemers onder meer oefenen met luchtafweergeschut, een hindernisbaan afleggen en tactische wapentrainingen volgen met behulp van virtual reality brillen. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Afgelopen nacht werd een 34-jarige Amsterdammer neergeschoten voor de deur van Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg. De verdachte zit nu in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Volgens de politie leidt alles naar een gerichte actie. Het slachtoffer zou al langere tijd een conflict hebben gehad, mogelijk financieel, met de schutter. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer en deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. Regio-premier Ilja roept op om thuis te blijven en maximaal voorzichtig te zijn vanwege dreigende overstromingen en windstoten. Uit voorzorg zijn er evenementen afgelast, vluchten geschrapt en theaters, bioscopen en sportaccommodaties gesloten. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Bird Watch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Verspreid over ruim 126 locaties registreerden vogelaars in totaal 208 verschillende soorten. Naast de massale trek werden er ook enkele zeldzame vogels gespot, waaronder een notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de toenemende druk op trekvogels, onder meer door klimaatverandering en het verlies van habitat. Het weer, het is droog met alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.
2: All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poisoned leaves without you. You represent what's true. I drain the color from the sky and turn blue without you. These arms lack a purpose.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Iran heeft een nieuw trainingscentrum in de hoofdstad Teheran geopend om de militaire instructie van vrijwilligers uit te breiden. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer. En deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Bird Watch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
2: Dit is Connect.
3: I want you to want me.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran heeft een nieuw trainingscentrum in de hoofdstad Teheran geopend om de militaire instructie van vrijwilligers uit te breiden. De paramilitaire organisatie Bazij wil hiermee de bevolking van Iran voorbereiden op een mogelijke buitenlandse aanval. Op vrijgegeven beelden is te zien dat de deelnemers onder meer oefenen met luchtafweergeschut, een hindernisbaan afleggen en tactische wapentrainingen volgen met behulp van virtual reality brillen. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Afgelopen nacht werd een 34-jarige Amsterdammer neergeschoten voor de deur van Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg. De verdachte zit nu in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Volgens de politie leidt alles naar een gerichte actie. Het slachtoffer zou al langere tijd een conflict hebben gehad, mogelijk financieel, met de schutter. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer en deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. Regio-premier Ilja roept op om thuis te blijven en maximaal voorzichtig te zijn vanwege dreigende overstromingen en windstoten. Uit voorzorg zijn er evenementen afgelast, vluchten geschrapt en theaters, bioscopen en sportaccommodaties gesloten. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Bird Watch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Verspreid over ruim 126 locaties registreerden vogelaars in totaal 208 verschillende soorten. Naast de massale trek werden er ook enkele zeldzame vogels gespot, waaronder een notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de toenemende druk op trekvogels, onder meer door klimaatverandering en het verlies van habitat. Het weer, het is droog met alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

kijk om me heen en lig alleen in bed. Ik mis je liefde en warmte en mis je beide armen. Herinneringen blijven spoken door mijn hoofd, maar ik weet dat jij gelooft. We hebben ups en downs, we hebben dingen meegemaakt, maar soms gaat dat zo. Zonder jou voel ik de kou en de pijn. Eigenlijk wil ik alleen maar met jou zijn. Nu voel ik me oh zo klein, maar ik hoop dat je altijd bij me blijft. Dus laat de zon maar schijnen en de storm verdwijnen. Door jou wordt de lucht weer blauw en ik ben nergens zonder jou.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Iran heeft een nieuw trainingscentrum in de hoofdstad Teheran geopend om de militaire instructie van vrijwilligers uit te breiden. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer. En deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Bird Watch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran heeft een nieuw trainingscentrum in de hoofdstad Teheran geopend om de militaire instructie van vrijwilligers uit te breiden. De paramilitaire organisatie Bazij wil hiermee de bevolking van Iran voorbereiden op een mogelijke buitenlandse aanval. Op vrijgegeven beelden is te zien dat de deelnemers onder meer oefenen met luchtafweergeschut, een hindernisbaan afleggen en tactische wapentrainingen volgen met behulp van virtual reality brillen. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Afgelopen nacht werd een 34-jarige Amsterdammer neergeschoten voor de deur van Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg. De verdachte zit nu in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Volgens de politie leidt alles naar een gerichte actie. Het slachtoffer zou al langere tijd een conflict hebben gehad, mogelijk financieel, met de schutter. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer en deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. Regio-premier Ilja roept op om thuis te blijven en maximaal voorzichtig te zijn vanwege dreigende overstromingen en windstoten. Uit voorzorg zijn er evenementen afgelast, vluchten geschrapt en theaters, bioscopen en sportaccommodaties gesloten. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Bird Watch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Verspreid over ruim 126 locaties registreerden vogelaars in totaal 208 verschillende soorten. Naast de massale trek werden er ook enkele zeldzame vogels gespot, waaronder een notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de toenemende druk op trekvogels, onder meer door klimaatverandering en het verlies van habitat. Het weer, het is droog met alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Iran heeft een nieuw trainingscentrum in de hoofdstad Teheran geopend om de militaire instructie van vrijwilligers uit te breiden. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer. En deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Bird Watch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij de beroemde Inca-stad Machu Picchu in Peru is zeker één persoon om het leven gekomen en zijn twee anderen gewond geraakt door een felle natuurbrand. Het vuur woedt in de vallei bij de belangrijkste toegangsweg en is vermoedelijk ontstaan door het verbranden van onkruid door lokale landbouwers. Door de harde wind en droogte breidt de brand zich snel uit in de richting van de toeristische routes. Machu Picchu is de belangrijkste historische attractie van Peru. Het trekt jaarlijks 1,5 miljoen bezoekers. Door noodweer en zware overstromingen is vannacht het weg- en treinverkeer in Catalonië stilgelegd. Inwoners van deze Spaanse regio rond Barcelona zijn opgeroepen om thuis te blijven. Er gelden tot vanmiddag 2 uur beperkingen voor niet noodzakelijke reizen. De Catalaanse weerdienst registreerde de grootste hoeveelheid regen sinds 20 jaar. Minister-president Illa had eerder al gewaarschuwd voor een mini-orkaan. De Amerikaanse kustwacht zoekt naar een vermist vliegtuig met 6 inzittenden dat onderweg was van Bermuda naar Boston. Het medisch vliegtuig met 2 piloten, 2 medische medewerkers, een patiënt en een familielid aan boord verdween zaterdagochtend om 1 uur 's nachts plaatselijke tijd van de radar en is sindsdien niet gezien. De reddingsdiensten zoeken in zee zo'n 160 kilometer ten zuidoosten van Boston. In Den Bosch is vannacht door een explosie de gevel van een winkelpand vernield. Bewoners van woningen boven de winkel aan de Aartshertogenlaan zijn uit voorzorg geëvacueerd. De bewoners zeggen dat ze rond 2 uur vannacht harde knallen hoorden. Er raakte niemand gewond. De politie onderzoekt de oorzaak van de ontploffing. Het weer. Hier en daar is het nog mistig. In het noorden en westen kans op wat regen. Het wordt vandaag 18 tot 21 graden en de zon laat zich flink zien.
1: Tot zover het radionieuws.
2: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: De Zomerij organiseert in oktober de gratis cursus DigiVeiliger in buurthuis De Poort in Velp. Tijdens 3 bijeenkomsten leren deelnemers hoe ze veilig en met vertrouwen gebruik kunnen maken van internet. Er is aandacht voor online oplichting, fraude en het herkennen van verdachte situaties. De lessen zijn op dinsdag 13, 20 en 27 oktober van 2 tot 4 uur. Op de website van De Zomerij lees je meer informatie. Van 17 tot 25 oktober staat Arnhem en omgeving in het teken van het Sprookjesfestival. Tijdens de herfstvakantie zijn er voorstellingen, workshops, speurtochten en andere activiteiten voor het hele gezin. Op verschillende locaties kunnen bezoekers zich onderdompelen in een wereld vol verhalen en fantasie. Theaters, bibliotheken, buurtcentra en bijzondere locaties doen mee aan het festival. Het thema is regenboog, met volop aandacht voor verbinding, diversiteit en verwondering. Op sprookjesfestival.nl lees je meer informatie. Schaken is spannend, uitdagend en vooral leuk om te doen. Op dinsdag 27 oktober kunnen liefhebbers en beginners kennis maken met het schaakspel bij De Zomerij in Renkum. Tijdens de open inloop is een docent aanwezig die handige zetten, slimme tactieken en verschillende strategieën laat zien. Natuurlijk is er ook volop gelegenheid om zelf een partij te spelen en andere schaakliefhebbers te ontmoeten. Iedereen is welkom van 4:30 tot 4:30 bij De Zomerij aan de Europalaan in Renkum. Tot zover de agendaberichten.
1: Met Connect ben je overal thuis.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij de beroemde Inca-stad Machu Picchu in Peru is zeker één persoon om het leven gekomen en zijn twee anderen gewond geraakt door een felle natuurbrand. Door noodweer en zware overstromingen is vannacht het weg- en treinverkeer in Catalonië stilgelegd. Inwoners van deze Spaanse regio rond Barcelona zijn opgeroepen om thuis te blijven. De Amerikaanse kustwacht zoekt naar een vermist vliegtuig met 6 inzittenden dat onderweg was van Bermuda naar Boston. In Den Bosch is vannacht door een explosie de gevel van een winkelpand vernield. Er raakte niemand gewond. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

별. 내 우주와 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까. 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까.

De Zomerij organiseert in oktober de gratis cursus DigiVeiliger in buurthuis De Poort in Velp. Tijdens 3 bijeenkomsten leren deelnemers hoe ze veilig en met vertrouwen gebruik kunnen maken van internet. Er is aandacht voor online oplichting, fraude en het herkennen van verdachte situaties. De lessen zijn op dinsdag 13, 20 en 27 oktober van 2 tot 4 uur. Op de website van De Zomerij lees je meer informatie. Van 17 tot 25 oktober staat Arnhem en omgeving in het teken van het Sprookjesfestival. Tijdens de herfstvakantie zijn er voorstellingen, workshops, speurtochten en andere activiteiten voor het hele gezin. Op verschillende locaties kunnen bezoekers zich onderdompelen in een wereld vol verhalen en fantasie. Theaters, bibliotheken, buurtcentra en bijzondere locaties doen mee aan het festival. Het thema is regenboog, met volop aandacht voor verbinding, diversiteit en verwondering. Op sprookjesfestival.nl lees je meer informatie. Schaken is spannend.

0: uitdagend en vooral leuk om te doen. Op dinsdag 27 oktober kunnen liefhebbers en beginners kennis maken met het schaakspel bij de Zomerij in Renkum. Tijdens de open inloop is een docent aanwezig die handige zetten, slimme tactieken en verschillende strategieën laat zien. Natuurlijk is er ook volop gelegenheid om zelf een partij te spelen en andere schaakliefhebbers te ontmoeten. Iedereen is welkom van 16:30 tot 16:30 bij de Zomerij aan de Europalaan in Renkum. Tot zover de agendaberichten.
1: Connect.
2: Dit is het geluid voor jou en mij.
1: Luister Connect in

0: Het Connect Weekoverzicht. Met het belangrijkste nieuws uit de regio van afgelopen week. Vandaag op Connect TV.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het leger van Jemen heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Houthis. Volgens onbevestigde berichten zou ook Saoedi-Arabië hebben deelgenomen aan de aanvallen op de hoofdstad Sanaa. De door Iran gesteunde Houthis verstoren de scheepvaart in de regio en met name de belangrijke zeestraat voor de olie-export Bab el-Mandeb. De Verenigde Staten hebben twee leden van de Iraanse VN-delegatie het land uitgezet nadat zij weigerden een vertrekbevel op te volgen. Het Witte Huis had de delegatie maandag opgedragen de VS te verlaten. Directe diplomatieke gesprekken over onder meer de heropening van de straat van Hormuz liepen eerder al vast. President Trump wees een Iraans voorstel af en volgens het Iraanse staatspersbureau staan er geen nieuwe ontmoetingen gepland. Bij de beroemde Inca-stad Machu Picchu in Peru is zeker één persoon om het leven gekomen en zijn twee anderen gewond geraakt door een felle natuurbrand. Het vuur woedt in de vallei bij de belangrijkste toegangsweg en is vermoedelijk ontstaan door het verbranden van onkruid door lokale landbouwers. Door de harde wind en droogte breidt de brand zich snel uit in de richting van de toeristische routes. Machu Picchu is de belangrijkste historische attractie van Peru. Het trekt jaarlijks 1,5 miljoen bezoekers. Door noodweer en zware overstromingen is vannacht het weg- en treinverkeer in Catalonië stilgelegd. Inwoners van deze Spaanse regio rond Barcelona zijn opgeroepen om thuis te blijven. Er gelden tot vanmiddag 2 uur beperkingen voor niet noodzakelijke reizen. De Catalaanse weerdienst registreerde de grootste hoeveelheid regen sinds 20 jaar. Minister-president Illa had eerder al gewaarschuwd voor een mini-orkaan. Het weer, code geel voor dichte mist in het zuidwesten en midden van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

Zomerrijveld Roosendaal staat op 10 oktober in het teken van het Romeinse verleden. Van 1 uur tot 2:30 neemt Wim Schenning je mee langs de Nedergermaanse limes en de bijzondere vondsten bij Castellum Meinerswijk in Arnhem. De limes vormde ooit de noodgrens van het Romeinse Rijk en staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Na de inleiding kunnen de deelnemers zelf aan de slag gaan met archeologische vondsten. De zomerrij is gevestigd aan Den Heuvel in Velp. De Westervoortse Werenfriedkerk aan de Dorpstraat verzorgt op 11 oktober een middagconcert. Bezoekers kunnen genieten van Ierse en Schotse volksmuziek met driestemmige zang en een breed scala aan instrumenten. Het programma biedt een gevarieerd palet van ingetogen barokwerken tot levendige tango's en moderne composities. Iedereen is welkom tussen 3 en 5 uur. Voor reserveringen of meer informatie kijk op vriendenwerenfrietkerk.nl. Op woensdag 14 oktober staat de Wilgenpas in Westervoort weer in het teken van de maandelijkse bingo. Vanaf 2:30 zijn bezoekers welkom en staat er gratis koffie of thee met iets lekkers klaar. Om 3 uur begint de bingo en worden er in totaal 4 rondes gespeeld. Tijdens de verschillende rondes zijn leuke prijzen te winnen. Een gezellige middag voor iedereen die zin heeft in een spelletje bingo en een praatje met buurtgenoten. De Wilgenpas zit aan het Geerken in Westervoort. En tot zover de agendaberichten.

0: Midden Gelderland.
1: Radio voor Midden Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. Luister Connect. In heel Midden Gelderland.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Het leger van Jemen heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Houthis. De Verenigde Staten hebben twee leden van de Iraanse VN-delegatie het land uitgezet nadat zij weigerden een vertrekbevel op te volgen. Bij de beroemde Inca-stad Machu Picchu in Peru is zeker één persoon om het leven gekomen en zijn twee anderen gewond geraakt door een felle natuurbrand. Door noodweer en zware overstromingen is vannacht het weg- en treinverkeer in Catalonië stilgelegd. Inwoners van deze Spaanse regio rond Barcelona zijn opgeroepen om thuis te blijven. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. In het oosten, midden en zuidwesten van het land komt plaatselijk dichte mist voor. Het KNMI heeft voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Utrecht, Gelderland, Overijssel en Drenthe code geel afgekondigd. De mist lost halverwege de ochtend op. In het noorden en westen van het land kan er nog een bui vallen, maar elders krijgen we vooral een zonnige periode en een middagtemperatuur die oploopt naar 18 tot 21 graden. Waaien doet het bijna niet. In de avond zien we opklaringen en blijft het droog. Later op de avond en het begin van de nacht is er weer kans op mist. Aan de kust, vooral in het noorden, steekt een matige zuidwestenwind op. Ook de komende dagen blijft het kalm en droog najaarsweer, met in de nacht en vroege morgenuren plaatselijk mist en overdag flink wat zon. De temperatuur blijft met 19 tot 20 graden aan de warme kant voor deze tijd van het jaar. Maar vanaf woensdag een overgang naar duidelijk koeler weer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Westervoort staat in oktober weer in het teken van de jaarlijkse kermis. De bekende langgerekte straatkermis in de Dorpsstraat biedt volop vermaak voor jong en oud. Van zaterdag 3 tot en met dinsdag 6 oktober kunnen bezoekers genieten van verschillende attracties. Naast de kermis staat ook het traditionele koningsschieten op het programma. Dit vindt plaats op zaterdag 3 oktober in Zalencentrum Wieleman. Het koningsschieten begint om 8 uur. Op zaterdag 10 oktober geeft de Marinierskapel der Koninklijke Marine een bijzonder concert ter ere van het 60-jarig jubileum van showband KDO Groessen. Het orkest laat deze avond zijn veelzijdigheid horen. Van klassieke harmoniemuziek tot swingende big band. Het concert vindt plaats in Sporthal Triominos aan Eltersestraat 4 in Duiven. De zaal opent om 7 uur en het concert begint om 7:30. Meer informatie op mijngroessen.nl. Het Nederlands Openluchtmuseum aan de Schelmseweg in Arnhem houdt in oktober de maand van de geschiedenis. Dit jaar is het thema lichaam en geest. Ook culturele instellingen, musea, verenigingen, boekhandels en bibliotheken in de regio zorgen voor een scala aan activiteiten. De maand van de geschiedenis is van 9 tot 25 oktober. Tot zover de agendaberichten.
1: De streekomroep voor Midden-Gelderland.
2: Met Connect voel je je overal thuis.

0: Connect Sport. Mis niets op het veld. En volg live de wedstrijden van Vitesse en MHSV. Als eerste de prestaties van jouw club. Kijk voor het speelschema op rtvconnect.nl. Connect Sport. Op de wedstrijddagen ook bij jou thuis.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Letland heeft de zittende premier Kulberg de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn pro-Europese middenpartij heeft rond de 36% van de stemmen gekregen en de twee pro-Russische partijen verslagen. Samenwerking met deze partijen is door Kulberg meteen na het bekend worden van de uitslag uitgesloten. Centraal verkiezingsthema was de verdediging van het land tegen de Russische dreiging, waaronder drones die het Letse luchtruim eerder dit jaar waren binnengedrongen. De Amerikaanse president Trump heeft de topman van de inlichtingendiensten Clayton benoemd tot AI-tsaar. Speciaal belast met het onderzoeken van de gevaren en mogelijkheden van kunstmatige intelligentie. Clayton moet binnen 4 maanden een rapport uitbrengen. Trump is een tegenstander van de regulering van AI, omdat hij de vermeende voorsprong bij het ontwikkelen van deze technologie op China niet wil verliezen. Het leger van Jemen heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Houthis. Volgens onbevestigde berichten zou ook Saudi-Arabië hebben deelgenomen aan de aanvallen op de hoofdstad Sanaa. De door Iran gesteunde Houthis verstoren de scheepvaart in de regio en met name de belangrijke zeestraat voor de olie-export Bab el-Mandeb. De Verenigde Staten hebben 2 leden van de Iraanse VN-delegatie het land uitgezet nadat zij weigerden een vertrekbevel op te volgen. Het Witte Huis had de delegatie maandag opgedragen de VS te verlaten. Directe diplomatieke gesprekken over onder meer de heropening van de straat van Hormuz liepen eerder al vast. President Trump wees een Iraans voorstel af en volgens het Iraanse staatspersbureau staan er geen nieuwe ontmoetingen gepland. Het weer, code geel voor dichte mist in het oosten, midden en zuidwesten van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden.
0: Tot zover het radionieuws. Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Ja, Rod Stewart op je radio en Crazy About Her. Je hoorde het hier in de ochtend van Connect. Ik zeg een hele goede morgen. Fijn dat je erbij bent. Ja, want dit is tenslotte.
1: Dit is Connect. De ochtend van Connect.
0: Ja, zoals gezegd, de ochtend van Connect. En we begonnen dus met Crazy About Her uit 1989. Rod Stewart. Wat gaan we doen? De eerste uur natuurlijk een beetje rustig aan. Rustig aan wakker worden op deze zondag. Als je al wakker bent en je kijkt naar buiten, zie je een waterig zonnetje. Maar dat niet alleen. Er heerst ook mist. En het was best wel dichte mist toen ik onderweg was naar de studio. We hebben muziek onderweg van Cressip, I Would Stay. En ook nog Whitney Houston, One Moment in Time. Het komt allemaal voorbij. En natuurlijk ook even een terugblik op het nieuws van het afgelopen week. Maar nu eerst Benson Boone op je radio. En The Beautiful Things wordt het nu hier in de ochtend van Connect. Zeg een hele goede morgen.

0: andere deze. Diamonds. Je hoorde het hier in de ochtend van Connect. Het is tijd geworden. Voor Cindy en de agendaberichten.
1: Liefhebbers van Hollandse muziek kunnen 17 oktober terecht bij MFC Doelum aan de Hogekampse Weg in Renkum. Tijdens de Hollandse avond staat het sportcafé helemaal in het teken van gezelligheid, meezingers en muziek van eigen bodem. Zanger Dinant Rutger zorgt deze avond voor de muzikale sfeer. Hij brengt een afwisselend repertoire met bekende Hollandse klassiekers, levensliederen en feestnummers. Van rustige nummers tot muziek waarbij stilzitten bijna onmogelijk is. De Hollandse avond begint rond 8 uur en is bedoeld voor jong en oud. De toegang tot de feestavond is gratis. In Cultuurhuis de Borg in Babberich wordt op 23 oktober weer volop live muziek gespeeld tijdens De Borg Swingt. Tijdens deze muziekavond krijgen lokale en regionale bands de kans om zich op het podium te presenteren. Bezoekers kunnen rekenen op een afwisselende avond met onder meer pop- en rockcovers. De Borg Swingt is een terugkerend evenement waarbij muziek, dans en gezelligheid samenkomen. De muziekavond begint om 19:30 in Cultuurhuis de Borg aan het Baborgaplein in Babberich. Liefhebbers van blaasmuziek kunnen op 24 oktober volop genieten van de Kapellendag Zevenaar. In Zalencentrum Staring klinkt deze dag volop Egerländer, Böhmische en Moravische muziek. Liefhebbers krijgen verschillende kapellen en traditionele blaasmuziek te horen. De presentatie is in handen van Rob Klaasens, bekend van het radioprogramma Volksmuziek mit Schwung. De zaal aan de Grietakkers in Zevenaar gaat om 22:30 open. Meer informatie staat op zalencentrumstaring.nl. Tot zover de agendaberichten.
2: Dit is Connect. Dit is het weekend van Connect. Met je favoriete muziek uit het verleden en de hits van nu.

Little River Band 1979 en The Lonesome Loser. Je hoorde het hier in de ochtend van Connect. En dit is mooi. Dit komt uit Nederland. Dit is Cressip en I Would Stay...

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. In Letland heeft de zittende premier Kulberg de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn pro-Europese middenpartij heeft rond de 36% van de stemmen gekregen en de twee pro-Russische partijen verslagen. De Amerikaanse president Trump heeft de topman van de inlichtingendiensten Clayton benoemd tot AI-tsaar. Speciaal belast met het onderzoeken van de gevaren en mogelijkheden van kunstmatige intelligentie. Het leger van Jemen heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Houthis. De Verenigde Staten hebben twee leden van de Iraanse VN-delegatie het land uitgezet nadat zij weigerden een vertrekbevel op te volgen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Teddy Swims op je radio en Bad Dreams. Ja, sommige mensen hadden vannacht wat slechte dromen. En als je dan wakker wordt en je kijkt naar buiten en het is mistig, dan heb je best wel een beetje depriveer. Werd mij net even toebespeeld. Nou goed, het hoort er allemaal bij. Het is tenslotte herfst. En bij de herfst, daar horen we depressieve beginnen van dagen met toch wel wat mist. Zullen we gaan kijken wat het weer gaat doen de aankomende dag? Nou, vanochtend start op veel plaatsen weer met mist. De mist lost op en vanmiddag wordt het flink wat flink mooi weer met 18 tot 20 graden. Daarbij staat een zwakke wind uit het uit verschillende richtingen. Vanavond zijn er opklaringen en vannacht kan er wederom mist ontstaan. Het kwikzakt naar een graad of 8. Ook maandag en dinsdag houden we vrij zonnig en rustig oktober weer. Vanaf woensdag draait de wind naar het noordwesten en dan wordt het wisselvallig. Zouden we dan eindelijk regen gaan krijgen? Je weet het niet. Ik weet wel één ding. Gisteren hadden wij het er even over waarom mensen zo agressief zijn. En ik heb de oplossing gevonden om dat niet meer te doen. Ik vind gewoon dat liefde, ja, love will save the day. Dat is toch één ding wat zeker is. Whitney Houston, nu op jou.

1996. Mr. President had in die zomer deze gigantische hit. En over lekkere muziek gesproken op deze zondagochtend. 4 oktober 2026. Het is heel simpel en het is rood. Simply Red, nu op je radio. Money too tight to mention. Dit is de ochtend van Connect. Bij je tot aan 10 uur. Met de lekkerste muziek. Om mee wakker te worden of mee te slapen gaan. Heb jij je ontbijtje al klaarstaan? Ik heb al een lekker bakje koffie.

0: De Zomerij organiseert in oktober de gratis cursus Digi Veiliger in buurthuis De Poort in Velp. Tijdens 3 bijeenkomsten leren deelnemers hoe ze veilig en met vertrouwen gebruik kunnen maken van internet. Er is aandacht voor online oplichting, fraude en het herkennen van verdachte situaties. De lessen zijn op dinsdag 13, 20 en 27 oktober van 2 tot 4 uur. Op de website van de Zomerij lees je meer informatie. Van 17 tot 25 oktober staat Arnhem en omgeving in het teken van het Sprookjesfestival. Tijdens de herfstvakantie zijn er voorstellingen, workshops, speurtochten en andere activiteiten voor het hele gezin. Op verschillende locaties kunnen bezoekers zich onderdompelen in een wereld vol verhalen en fantasie. Theaters, bibliotheken, buurtcentra en bijzondere locaties doen mee aan het festival. Het thema is regenboog, met volop aandacht voor verbinding, diversiteit en verwondering. Op sprookjesfestival.nl lees je meer informatie. Schaken is spannend, uitdagend en vooral leuk om te doen. Op dinsdag 27 oktober kunnen liefhebbers en beginners kennis maken met het schaakspel bij de Zomerij in Renkum. Tijdens de open inloop is een docent aanwezig die handige zetten, slimme tactieken en verschillende strategieën laat zien. Natuurlijk is er ook volop gelegenheid om zelf een partij te spelen en andere schaakliefhebbers te ontmoeten. Iedereen is welkom van 4:30 tot 4:30 bij de Zomerij aan de Europalaan in Renkum. Tot zover de agendaberichten.
1: Ben je thuis, op het werk, in de auto? Connect is er overal.

Ja, weet je wat het is? Soms zijn er mensen in mijn leven die laten mij lachen. Die geven mij een glimlach op mijn gezicht. En daar word ik heel blij van. Ja. Uit 19, heel lang geleden, 1975. Steve Harley en Cockney Rebel. En Make Me Smile. En dit is Sly Fox. Let's go all the way. Ja, laten we de hele weg nemen. Nergens afslaan. Vol gas gaan. Gewoon omdat het kan. Het is zondagochtend. Weet je wat vandaag het is vandaag? Ja.

0: Rocks op je radio. Let's go all the way. En na al dat gitaargeweld en drumgeweld vind ik eigenlijk dat we gewoon rustig moeten eindigen. Het eerste uurtje. Linda Ronstadt. Aaron Neville. Don't know much.
1: Look at this face. I know the years are showing.

0: in heel Midden-Gelderland.
1: Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl.
0: Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Amerikaanse kustwacht heeft de brokstukken van het sinds gisteren vermiste ambulancevliegtuigje gevonden. In zee een paar honderd kilometer uit de kust bij Boston. Het Canadese toestel met 6 inzittenden was vertrokken uit Bermuda en sinds gisterenmorgen 1 uur van de radar verdwenen. Het hoofd van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee is opgestapt na het eerder deze week mislukken van de executie van een 50-jarige vrouw. De ter dood veroordeelde vrouw bleef onverwacht in leven na het toedienen van 2 injecties met gif. Ze wordt nu behandeld in het ziekenhuis. De gevangenisbaas Frank Strada heeft zijn ontslag ingediend en vertrekt eind van de maand. In Letland heeft de zittende premier Kuhlberg de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn pro-Europese middenpartij heeft rond de 36% van de stemmen gekregen en de 2 pro-Russische partijen verslagen. Samenwerking met deze partijen is door Kuhlberg meteen na het bekend worden van de uitslag uitgesloten. Centraal verkiezingsthema was de verdediging van het land tegen de Russische dreiging, waaronder drones die het Letse luchtruim eerder dit jaar waren binnengedrongen. En vandaag op Dierendag is de Warme Pootjes Challenge van start gegaan. Een campagne om aandacht te vragen voor preventieve huisdierenzorg. Mensen wordt gevraagd om regelmatig naar hun dieren te kijken, zodat ze op tijd eventuele gezondheidsproblemen ontdekken. Deelnemers kunnen online een pootje op een landelijke kaart zetten om te laten zien dat ze meedoen. Volgens cijfers van Ipsos heeft 44% van de huishoudens in Nederland 1 of meer huisdieren. Het weer, code geel voor dichte mist in het oosten, midden en zuidwesten van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: trappen mogen wrijvend. Speciaal voor jou, daar aan de andere kant van de radio. You're a friend of mine. Welkom in het tweede uur van...
1: Dit is Connect. De ochtend van Connect.
0: Ja, de ochtend van Connect. Ja, je bent aanbeland in uurtje nummer 2. En we begonnen, heel erg lekker. Dat is ding wat zeker is, met Clemens en Jackson Browne. En een van de twee, was dus Fulman Jackson Browne, zegt het goed. Nee, Clemens, dat was de saxofonist van de E Street Band. En dat was weer de begeleidingsband van Bruce Springsteen. Maar die Jackson Browne, die heeft ook weer dingen gedaan voor Bruce Springsteen. Dus eigenlijk was het gewoon een samenwerking die toevalligerwijs samenkwam. En wat hadden zij in 1986? Een hit. Een hele grote hit. Een man die de afgelopen jaren wel wat hits gemaakt heeft, is deze man. En heel af en toe krijg ik van haar nog wel de hyperventilatie. Antoon op je radio, nu hier in de ochtend van Connect. Hyperventilatie. Ik zeg een hele goede morgen. Fijn dat je erbij bent.

0: Dit is Connect.
1: Overal thuis. Dit is het weekend van Connect. Met je favoriete muziek uit het verleden en de hits van nu.

The closest thing to heaven, Tears for Fears op je radio. Ja, the closest thing to heaven is you. En soms, heel soms, dan rij je wel eens met je auto. En ja, in mijn geval rijd ik veel 's nachts dan. En dan wordt het mijn ogen een beetje zwaar. En dan zet ik hem aan de kant. En dan slaap ik even in de auto. Sleeping in my car, Roxette.

0: Zomerij Velp Roosendaal staat op 10 oktober in het teken van het Romeinse verleden. Van 1 uur tot 2:30 neemt Wim Schenning je mee langs de Nedergermaanse limes en de bijzondere vondsten bij Castellum Meinerswijk in Arnhem. De limes vormde ooit de noodgrens van het Romeinse Rijk en staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Na de inleiding kunnen de deelnemers zelf aan de slag gaan met archeologische vondsten. De zomerij is gevestigd aan Den Heuvel in Velp. De Westervoortse Werenfriedkerk aan de Dorpstraat verzorgt op 11 oktober een middagconcert. Bezoekers kunnen genieten van Ierse en Schotse volksmuziek met driestemmige zang en een breed scala aan instrumenten. Het programma biedt een gevarieerd palet van ingetogen barokwerken tot levendige tango's en moderne composities. Iedereen is welkom tussen 3 en 5 uur. Voor reserveringen of meer informatie kijk op vriendenwerenfriedkerk.nl. Op woensdag 14 oktober staat de Wilgenpas in Westervoort weer in het teken van de maandelijkse bingo. Vanaf 2:30 zijn bezoekers welkom en staat er gratis koffie of thee met iets lekkers klaar. Om 3 uur begint de bingo en worden er in totaal 4 rondes gespeeld. Tijdens de verschillende rondes zijn leuke prijzen te winnen. Een gezellige middag voor iedereen die zin heeft in een spelletje bingo en een praatje met buurtgenoten. De Wilgenpas zit aan het Geerken in Westervoort. En tot zover de agendaberichten.
1: Connect.
2: In Midden-Gelderland via DAB Plus en FM. En overal op je smartspeaker via de RTV Connect-app.
1: Connect.

Uit de roerige jaren 70 hoorde je, ja, Pink Floyd, Another Brick in the Wall. En dit, deze mannen, ja, ze komen eigenlijk uit hetzelfde land eigenlijk als de vorige, Engeland. Coldplay nu op je radio.

Coldplay op je radio. En let's talk. We gaan eens even kijken wat het weer gaat doen. Voor vandaag en de komende dagen. Vanochtend staat op veel plaatsen mistig. De mist lost op. En vanmiddag wordt het met flink mooi weer met wat 18 tot 20 graden. Daarbij staat een zwakke wind uit verschillende richtingen. Vanavond zijn er opklaringen en vannacht kan er wederom mist ontstaan. Dus het kwik zakt naar een graad of 8. Ook maandag en dinsdag houden we vrij zonnig en rustig oktober weer. Vanaf woensdag draait de wind naar het noordwesten en wordt het wat wisselvalliger. Is dit lekker? Is dit gewoon zondagochtend? Gewoon omdat het kan. Ja, het is dierendag vandaag. Miss Janet Jackson. And when I think of you. Je hoort het nu hier in de ochtend van Connect. Ik zeg een hele goede morgen.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse kustwacht heeft de brokstukken van het sinds gisteren vermiste ambulancevliegtuigje gevonden. In zee, een paar honderd kilometer uit de kust bij Boston. Het hoofd van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee is opgestapt na het eerder deze week mislukken van de executie van een 50-jarige vrouw. In Letland heeft de zittende premier Kohlberg de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn pro-Europese middenpartij heeft rond de 36% van de stemmen gekregen. En vandaag op Dierendag is de Warme Pootjes Challenge van start gegaan. Een campagne om aandacht te vragen voor preventieve huisdierenzorg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

waren van Mariah Carey, Emotions. Ja, als je haar nu hoort zingen, dan absoluut geen emotie meer. Oh, wat is zij slecht geworden, zeg. Sorry voor de fans van Mariah Carey, maar het is echt zo. Die hoge noten haalt ze niet meer. Ik weet niet wat ze gedaan heeft. Kijk, dus zeg maar niet dat zij mijn adem weghaalt. Nee, zeker niet. Deze man wel. The Weeknd. Ja, daar zitten we middenin. Het is zondag 4 oktober 2026. Dierendag. En de lekkerste muziek om mee wakker te worden. Of ja, misschien ga je wel slapen omdat je bent wezen stappen. Je weet het niet. Of je hebt gewoon een nachtdienst gehad en je maakt nog even 2 uur radio. Moet allemaal kunnen. Nu, hier, bij Connect. The Weeknd.

Westervoort staat in oktober weer in het teken van de jaarlijkse kermis. De bekende langgerekte straatkermis in de Dorpsstraat biedt volop vermaak voor jong en oud. Van zaterdag 3 tot en met dinsdag 6 oktober kunnen bezoekers genieten van verschillende attracties. Naast de kermis staat ook het traditionele koningsschieten op het programma. Dit vindt plaats op zaterdag 3 oktober in Zalencentrum Wieleman. Het koningsschieten begint om 8 uur. Op zaterdag 10 oktober geeft de Marinierskapel der Koninklijke Marine een bijzonder concert ter ere van het 60-jarig jubileum van showband KDO Groessen. Het orkest laat deze avond zijn veelzijdigheid horen. Van klassieke harmoniemuziek tot swingende big band. Het concert vindt plaats in Sporthal Triominos aan Eltersestraat 4 in Duiven. De zaal opent om 7 uur en het concert begint om 7:30. Meer informatie op mijngroessen.nl. Het Nederlands Openluchtmuseum aan de Schelmseweg in Arnhem houdt in oktober de maand van de geschiedenis. Dit jaar is het thema lichaam en geest. Ook culturele instellingen, musea, verenigingen, boekhandels en bibliotheken in de regio zorgen voor een scala aan activiteiten. De maand van de geschiedenis is van 9 tot 25 oktober. Tot zover de agendaberichten.

Kids on the Block uit 1990. Ja, je zult dat jaar geboren zijn. Dan word je 36 dit jaar. En wat waren zij groots? Absoluut. En deze man is heel groot. Geweest is het tegenwoordig Sir Elton John. Ja, geloof het wel. En dit is het verhaal over Nikita. Je hoort het hier in de ochtend van Connect.

Onze eigen bomenknuffelaar, Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. En van de twee grijze wijze mannen is er eentje binnen, de andere die kon helaas vandaag niet. Ik ben er volgende week zaterdag weer, iets na de klok van 8 uur met de ochtend van Connect. Voor nu zeg ik, heb een hele mooie zondag en tot volgende week. Hoi hoi!

0: elke werkdag op Connect. Afslag 2.4 met regionale muziek, de laatste actualiteiten en de stem van Peter. Afslag 2.4, de muzikale vitamines tijdens jouw werkdag.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Brazilië zijn er vandaag spannende presidentsverkiezingen. De zittende linkse president Lula da Silva neemt het op tegen de rechtse Flavio Bolsonaro, de zoon van voormalig president Jair Bolsonaro. Die kreeg 27 jaar celstraf vanwege een poging tot een staatsgreep nadat hij de presidentsverkiezingen in 2022 had verloren van diezelfde Lula da Silva. De verkiezingen zijn cruciaal, want de vraag is of Brazilië sociaal-democratisch blijft of weer voor een leider met autocratische trekken kiest. Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn heeft er moeite mee dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. Volgens het ANP bevestigt een woordvoerder van de minister dit na eerdere berichten van RTL Nieuws. De Partij voor de Dieren stuurt deze week een initiatiefwetsvoorstel naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te gaan verbieden. Staatssecretaris Erkens wil daar met een open vizier heel serieus naar gaan kijken. Een automobilist heeft op de A10 bij Berlijn een klapband gekregen bij een snelheid van bijna 300 km per uur. Hij overleefde het ongeluk, de auto was totaal los. De 52-jarige bestuurder van de elektrische auto is wel naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk heeft de hoge snelheid de klapband veroorzaakt. Daarna is een technisch onderzoek gestart. En in Rusland is een 28-jarige vrouw overleden aan de pest nadat ze in een laboratorium per ongeluk een reageerbuisje had gebroken. De Moscow Times meldt dat uit voorzorg zo'n 200 mensen die met haar in contact zijn geweest in quarantaine zijn geplaatst. Het weer, code geel voor dichte mist in het oosten, midden en zuidwesten van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Ze verkochten meer dan 40 miljoen albums. En dan mag je bij Connect de opening verzorgen van ons programma Zondag Magazine. Welkom! Normaal begin ik deze zondag uitzending met de zin: we zitten er weer klaar voor. Maar vandaag is dat niet het geval, want mijn vaste medepresentator Henk is er vandaag niet bij. En toch hoef ik het niet alleen te doen, want er is een kerstverse collega aangeschoven die luistert naar de naam...
1: Mark.
0: Juist, Mark. Je hoort hem al. Tussendoor kan hij wat roepen, dan weet je ook wie het is. We mogen weer, dan zeg ik het toch, we mogen weer 2 uur muziek maken en nieuws uit de regio laten horen. En oh ja, mijn naam is Alex.
1: En mijn naam is Mark en ik zou zeggen, blijf erbij in de ochtend van Connect.
0: Juist, en niks gaat eten en niks is mogelijk als we niet onze technische man hebben. En vandaag, hij staat er weer. Stijmer, welkom. En ja, genoeg gepraat. Door met muziek. Wat dacht je van deze van... Niall Horan, Heaven. Er is een top 10 lijst van meest gedraaide nummers op de radio gemaakt. En daar staat dit nummer van Niall Horan ook zeker in. En Heaven, vrede, is natuurlijk voor alle tijden. En op het moment verre te zoeken.

0: En als we klaar zijn met dan gaan we...
1: Ja, dan gaan we naar het nieuwtje van deze week.
0: Juist, en die heb ik voor je van de Marinierskapel, de Koninklijke Marine. Zo zeg je dat natuurlijk keurig op deze zondagochtend. Ja, zij geven op 10 oktober een bijzonder concert ter ere van, van het 60-jarig jubileum van de showband KDO uit Groessen. Wie kent ze niet? Ja, de Marinierskapel is het grootste en bekendste harmonieorkest van de krijgsmacht. En zij behoort tot de beste orkesten van Nederland. Ja, en dat orkest laat die avond ook horen dat ze veel muziekstijlen beheersen. Van klassieke harmoniemuziek tot een swingende big band. Ja, wil je erheen? Het concert vindt plaats in sporthal Triomoon Trio Minos aan de Eltense straat 4 in Duiven. Ja, en de zaal die gaat open om 7 uur en het concert begint om 19:30. Ik kan het alleen maar aanraden. En wil je er meer van weten? Kijk dan ook even op www.mijngroessen.nl.
1: Ja, natuurlijk voor de country liefhebbers hebben we natuurlijk, houden we ook altijd gewoon rekening mee. Want je hoort ze hier. Hier is Afterglow van de Bellamy Brothers.

Afterglow van de Bellamy Brothers. Ja, My Way staat in de lijst van Frank Sinatra. En dat is niet helemaal waar. Want dit programma wordt niet door mij alleen gemaakt, maar door ons drieën. Henk normaal, Mark voor vandaag in ieder geval. En natuurlijk onze technicus Stijma. Maar goed, My Way van Frank Sinatra is trouwens wel heel erg oud. Want het origineel, ik heb het even opgezocht, is van 1967 van de Franse zanger Claude François. Wie kent hem nog? Ja, ik in ieder geval niet meer. Frank Sinatra maakt er een evergreen van in 1969 en in 2026. Ach, gewoon lekker even een kop koffie pakken en achteroverleunen. Komt-ie, My Way.

0: Hij deed het helemaal op zijn manier. Frank Sinatra, My Way. En wie het ook op zijn eigen manier doet, dat is Mark, want hij heeft een uitgangstip voor je.
1: Ja, en ze deed even in je agenda. Het najaarsfestival uit in de Lingewaard op 10 oktober. Tijdens het festival ontdekken bezoekers wat allemaal te doen is op het gebied van kunst, cultuur, met een vleugje sport in de gemeente Lingewaard. De sfeervolle binnenplaats van Kasteel Doornenburg vormt het decor van dit festival. Lokale verenigingen, kunstenaars en culturele aanbieders presenteren zich op verschillende podia en bij marktkramen. Ga je heen, dan kun je genieten van muziek, theater, beeldende kunst, workshops, demonstraties en tal van activiteiten voor jong en oud. En ook voor kinderen is er volop te beleven. Er is ook muziek van verschillende zangkoren uit de Lingewaard. Ga dat zien in de Kerkstraat 27 in Doornenburg. En alle activiteiten vinden plaats van 12 tot 4. En weet je wat het goede nieuws is? Het is ook nog gratis.
0: Juist, inderdaad. En over muziek gesproken, Mark. If Tomorrow Never Comes, Douwe Bob en Mel Vief. Misschien ken je het tv-programma Beste Zangers. Ja, ik bedoel inderdaad dat programma met tranen, superlatieven over elkaar zangkunsten.
1: Ik krijg toch veel tranen van altijd, hoor.
0: Ja, ik vind het verschrikkelijk. Maar soms komen er in de artiesten in. Ja, en die vind ik dan wel weer de moeite waard. En dat is dit, want ik heb ze gewoon in de lijst gezet. If Tomorrow Never Comes, Douwe Bob en Mel Vief.

0: Ja, dit is wat we zeker kunnen stellen aan klassieker van Simon & Garfunkel. De periode dat het moeilijk kiezen was uit de lijsten van alleen maar goede muziek van deze twee. Beiden zijn inmiddels 83 jaar jong en treden lang niet meer gezamenlijk op. Wij doen het nog maar even met de platen die we ervan hebben. Cecilia, Simon & Garfunkel.
1: Die hoorde je netjes en wij kunnen nog net één plaat draaien voordat het grote nieuws komt van 10:30. Sweet Goodbyes van Cresip. Ja, je kent ze wel. Dat was de laatste single van de Nederlandse band Cresip voordat ze in 2009... Ja, daar praat ik over. Een pauzename die maar liefst 10 jaar duurde. Dat is nog eens een pauze. Cresip is nog steeds bij elkaar, maar de band nam verleden jaar even afscheid van drummer Bram van den Berg. Misschien weet je dat nog. Hij verliet de band om internationaal een avontuurtje aan te gaan met U2. Ja, dan zou ik ook even zeggen, ik stap heel even over. Toch keert hij even terug dit jaar om weer tijdelijk mee te spelen met de grote clubtour van Cresip. En wanneer ze spelen, ja, zoek dat zelf maar even op. We gaan hem even aanzetten nu en daarna het nieuws van 10:30.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. In Brazilië zijn er vandaag spannende presidentsverkiezingen. De zittende linkse president Lula da Silva neemt het op tegen de rechtse Flavio Bolsonaro. Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn heeft er moeite mee dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. De Partij voor de Dieren stuurt deze week een initiatiefwetsvoorstel naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te gaan verbieden. Een automobilist heeft op de A10 bij Berlijn een klapband gekregen bij een snelheid van bijna 300 km per uur. En in Rusland is een 28-jarige vrouw overleden aan de pest nadat ze in een laboratorium per ongeluk een reageerbuisje had gebroken. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Ja, het nummer dat gaat over het herstellen van iets of het oplossen van een probleem. Is jouw probleem dat je nog steeds niet jouw muziekplaat hebt gehoord? Nou, dan eerst even dit. This Was Fix You van Coldplay. Maar je hebt een nieuwe kans. Geef het door op WhatsApp op 0316-6x3. En uiteraard blijf luisteren.
1: Juist, en als je blijft luisteren, dan krijg je ook een tip van ons. Want ja, ik ga het hebben over oplichters. Ja, die worden steeds slimmer. Een nepagent aan de deur, je kent het wel. Een telefoontje van je bank. Of een bericht met een verdachte link erbij. Het kan iedereen overkomen. Je bent er zeker niet de enige in. En daarom organiseert de gemeente Zevenaar samen met politie Zevenaar een voorlichtingsbijeenkomst over de digitale weerbaarheid. Voor ouderen, met name voor ouderen. Maar natuurlijk zijn de jongeren ook welkom als je dat interesseert. Ja, welke onderwerpen komen er dan aan bod? Ze bespreken onder andere dus inderdaad nepagenten, bankfraude, babbeltrucs, identiteitsfraude. En ze vertellen je ook precies wat phishing is en hoe je het herkent. Wanneer? Pak je agenda erbij, want de datum die ik ga noemen is 7 oktober 2026. Tijd van 2 uur tot 4 uur. En waar moet je dan zijn? In het Museater in Zevenaar. Ze pakken het groot aan. Je hoeft je niet aan te melden. Je kunt daar zo heen. Dus nogmaals, 7 oktober van 2 tot 4 in het Museater in Zevenaar.
0: Ja, dan op 6 november 2026, ja, dan verschijnt hier het nieuwe album van Passenger. En hier was een voorproefje op Connect. Hier is Boomerang.

0: Ja, alleen de naam van de band is al voldoende om eens te luisteren wat ze muzikaal brengen. En laat dat nu lekkere R&B zijn. Dus ja, we zijn zeer divers hier met R&B. Straks horen we uiteraard eerder in het programma country muziek. Maar ook met R&B weet ik zeker dat heel veel luisteraars daar een heel groot plezier mee doen. No Diggity van Blackstreet, Dr. Dre en uiteraard Queen Pen.
1: Ja, en waar zeker luisteraars voor gaan zitten, en dat is ook mijn grote plezier in de muziektaal. Dat is wat lekkere gitaarsolo's. En dan zie ik in de lijst staan Parisian Walkways van Gary Moore en Phil Lynott van het album Back on the Streets uit 1987. Deze live-opname in België.

Pas uit 1984 is dit. Tijd voor wat recht een echt gitaarsolo genoemd mag worden. Heerlijk toch? Ook weer achterover. Tweede kop koffie. Komt-ie.

0: Gary Moore en Benzina Walkways. Dan even dit. Tijdens de opbouw van de kermis in Westervoort is er vrijdagmiddag brand uitgebroken in een attractie. De attractie die in brand stond betrof de kamelenrace. Ik weet niet hoe of wat deze attractie wilde brengen, maar ik hoop één ding, dat er geen echte kamelen bij waren betrokken. De brandweer was zeer snel ter plaatse om de brand te blussen. De Westervoortse straatkermis is gisteren begonnen. Volgens een medewerker was kortsluiting waarschijnlijk de oorzaak van de brand. En de kermis in Westervoort is van zaterdag 3 tot en met dinsdag 6 oktober. Dan kun je er naartoe. Dus ik zou zeggen, ga erheen.
1: Juist, en als je daar geweest bent, wel even blijven luisteren nog naar, in ieder geval tot 12 uur naar ons programma. Want ik heb nog een nummer voor je staan. Dit nummer, ja, het kreeg steeds meer aandacht naar de laatste aflevering van science fiction film Stranger Things. En dan weet je dat ik het heb over Joe. Ja, Joe, daar speelt hij de rol van Steve Harrington in. En An End of a Beginning is het nummer. En misschien heb je hem toch eerder gehoord. Het is een echte nummer 1 hit uit 2025.

0: muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect.

0: All Too Well. Ja, als alles loopt zoals je hoopt, dan kan Taylor Swift zeker niet ontbreken op deze zondagochtenduitzending. En zeker niet om dit eerste uur mee af te sluiten, want het is nu hoogste tijd voor het nieuws van 11 uur.
1: Benieuwd naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een aanvaring tussen drie schepen voor de Noorse kust is ook een Nederlands vrachtschip betrokken geweest. Dat kwam vannacht bij Alesund, dat ligt ruim 200 kilometer ten noorden van Bergen, in botsing met twee andere schepen. Een vrachtschip en een tanker uit Noorwegen en de Faroe-eilanden. Er vielen geen gewonden, maar alle drie de schepen hebben schade opgelopen. Over de oorzaak van de aanvaring is nog niets bekend. Bij een steekpartij in Leiden zijn zaterdagavond twee gewonden gevallen. Op de kermis aan de Molenwerf, ter gelegenheid van de festiviteiten voor Leidens Ontzet, raakten twee groepen jongeren met elkaar in conflict. Daarna werd er op elkaar ingestoken. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is niemand aangehouden. De politie zoekt getuigen. 12 Nederlandse gemeenten nemen volgend jaar maatregelen om de sterfte onder padden flink terug te dringen. Met onder meer paddentrapjes en straatputten, verlaagde stoepranden en kleine vijvertjes willen ze voorkomen dat de dieren massaal doodgaan. Onder meer Zwolle, Nijmegen en Maastricht sluiten zich aan bij dit initiatief Pad uit de Put. De paddenpopulatie in Nederland is in bijna 20 jaar tijd met ruim 40% gedaald. Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn heeft er moeite mee dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. Volgens het ANP bevestigt een woordvoerder van de minister dit na eerdere berichten van RTL Nieuws. De Partij voor de Dieren stuurt deze week een initiatiefwetsvoorstel naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te gaan verbieden. Staatssecretaris Erkens wil daar met een open vizier heel serieus naar gaan kijken. En dan nog het weer. De code geel voor dichte mist geldt nog in het midden van het land, maar die lost nu snel op. Elders is het zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: What About Us van Pink, ja, alleen maar grote hits bij Connect. Welkom terug bij dit tweede en laatste uur van het Zondag Magazine. Ja, de vraag bij dit nummer van Pink is niet hoe het met ons gaat, maar of jij als luisteraar wel plezier hebt aan dit programma. Laat het ons gewoon eens weten. Je mag ook gewoon een plaat aanvragen. Dat kan ook nog steeds. 0316 6x3. Ja, misschien komen we daar dan dit uur nog op terug.
1: Van het album Brothers in Arms, uitgebracht in 1985, kunnen we zeker stellen dat dit een van de meest invloedrijke rockalbums aller tijden is geworden. Je kent vast wel de klassiekers Money for Nothing, Walk of Life, Brothers in Arms en natuurlijk ook een nummer, So Far Away. En weet je wat mooi is? Het is een van de favorieten van Alex.
0: Juist.

0: Ja, dit laat je toch bijna helemaal tot het eind horen. Dire Straits. Ja, ik heb een oproep. En een oproep die je misschien niet bij Connect verwacht. Maar het gaat hier om een museum. Ik heb het over het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Want die zoekt namelijk, ja, je hoort het goed, sekswerkers die spullen en verhalen uit hun werk willen delen. Het gaat om sekswerkers van 18 jaar en ouder die klanten ontvangen, maar ook online werken.
1: Het museum wil daarmee een beeld vastleggen van hedendaags sekswerk in Nederland. De oproep hoort bij het verzamelbeleid waarmee het Openluchtmuseum dagelijks leven en werken in Nederland documenteert voor toekomstige generaties.
0: Ja, en volgens het museum ontbreekt in die collectie over arbeid nog een beroepsgroep die al eeuwenlang, ja, eeuwenlang deel uitmaakt van de samenleving. En het museum dat zoekt voorwerpen zoals inrichting van een werkruimte, een bed natuurlijk, verlichting, cameraapparatuur, kleding, accessoires en andere hulpmiddelen. Ja, ook het persoonlijke verhaal van sekswerkers speelt een rol daarbij. En ja, ook, het is niet zomaar zo, want de hele verzameling komt namelijk ook in de Rijkscollectie. Dus ja, wil je daar meer over kwijt? Ga even kijken bij het Nederlands Openluchtmuseum.
1: Ja, en dan, er gaat geen zondag voorbij zonder de Stones. Het nummer uitgebracht in 2026 en ter info, om je te realiseren hoe lang ze al meedraaien, hun eerste album kwam uit in 1964. En als je weet hoe dat heet, 0316 6x3. Maar we gaan even met de Rolling Stones naar vandaag de dag. Jaar 2026 van het album Foreign Tongues is hier Back in Your Life.

0: Radio voor Midden-Gelderland.
1: Connect. Connect. Luister Connect in heel Midden-Gelderland.

Behind Blue Eyes van Limp Bizkit. Ja, een cover natuurlijk, want je kent het misschien van The Who uit 1971. Maar Limp Bizkit maakte er in 2003 deze uitvoering van. Ja, en als je als band meer dan 50 miljoen albums verkoopt... ja, daar mag je toch echt bij Connect laten horen waarom je er zoveel verkocht hebt. Dus. Ja, en van Limp Bizkit is het een kleine, misschien wel een hele grote stap voor sommige mensen... naar ABBA. Don't Shut Me Down, ABBA. Ja, het werd in 2021 uitgebracht als dubbele single naast... I Still Have Faith In You, die ken je misschien ook nog wel. Ja, beide nummers zijn natuurlijk afkomstig van hun 9e studioalbum van de band. En de eerste in 40 jaar tijd. Dat is een pauze van 40 jaar en dan terugkomen met dit album Voyage. Je hoort er niet zoveel van, vind ik, maar ik vind het nog steeds de moeite waard. Don't Shut Me Down, ABBA.

0: 1 minuut over 11:30, hoogste tijd voor het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een aanvaring tussen 3 schepen voor de Noorse kust is ook een Nederlands vrachtschip betrokken geweest. Er vielen geen gewonden, maar alle 3 de schepen hebben schade opgelopen. Bij een steekpartij in Leiden zijn zaterdagavond 2 gewonden gevallen. 12 Nederlandse gemeenten nemen volgend jaar maatregelen om de sterfte onder padden flink terug te dringen, met het initiatief Pad uit de Put. Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn heeft er moeite mee dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. De Partij voor de Dieren stuurt deze week een initiatiefwetsvoorstel naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te gaan verbieden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. In het oosten, midden en zuidwesten van het land komt plaatselijk dichte mist voor. Het KNMI heeft daar code geel afgekondigd. De mist lost aan het einde van de ochtend op. In het noorden en westen van het land kan er nog een buitje vallen, maar elders krijgen we vooral zonnige perioden. Het blijft droog en een middagtemperatuur die oploopt naar 18 tot 21 graden. Waaien doet het bijna niet. In de avond zien we opklaringen en blijft het droog. Later op de avond en het begin van de nacht is er weer kans op mist. Aan de kust, vooral in het noorden, steekt een matige zuidwestenwind op. Ook de komende dagen blijft het kalm en droog najaarsweer, met in de nacht en vroege morgenuren plaatselijk mist en overdag flink wat zon. De temperatuur blijft met 19 tot 20 graden aan de warme kant voor deze tijd van het jaar. Maar vanaf woensdag een overgang naar duidelijk koeler weer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Heart en Joe Bonamassa. Je had ze vast herkend. Ja, ze werken vaak samen. En wat mij betreft mogen ze dat veel meer doen. En als ik het zou mogen kiezen en ik zou toestemming krijgen van de muziekleiding hier bij Connect, dan zou ik best een twee uurtjes willen volmaken met alleen een samenwerking van deze twee. Of gewoon apart. Heerlijke muziek. Damn the Rise was dat. Ja, ben jij iemand die uren tussen tweedehands spullen kan struinen? En dan pak dan even je agenda erbij. Want op 17 en 18 oktober staat het Gelredome vol met kramen tijdens de mega snuffelmarkt. En misschien loop je wel tegen dat ene boek of kledingstuk of dat bijzondere item waar je net naar op zoek was. Adres: Battenvierenweg 25, 17 en 18 oktober dus.
1: En van de band Sons of Leon is een rock en soul cover van de klassieker van Ben E. King. Uitgebracht op 21 augustus in het jaar 2026.
0: Hagelnieuw.
1: Ja, hoezo draaien we alleen maar oude muziek op deze zondagochtend? Stand by me, Son of Legions.

Sons of Leon en Stand By Me hier op Radio Connect. En we hebben een speciaal verzoekje even voor een van onze luisteraars. Het is een dame en de dame heet Melissa Etheridge. En ze heeft een heel mooi nummer. Like the way I do.

0: One, You Two en Mary J. Blige. Ja, een heerlijk nummer. Ja, en als je mij vraagt,
1: one love,
0: het beste one nummer van deze samenwerking. Ja, misschien heb je deze week ook een brief ontvangen van de Nederlandse Voedsel- en Warenartsensoort zich vestigen in een aantal toeneemt tropische ziektes overdragen. Ja, en die zijn niet mis. Eind augustus werd al een tijgermig gevonden, het tegenslag. En later ook in de straat in Huvenesweiden, Botteland, en dat is vlak naast het Rijnstatenziekenhuis. En nogmaals op het tegenslag. Ja, en nu blijkt ook dat de tijgermug in een straal van circa 500 meter rond de wijk Zonneggen is gezien.
2: Nou ja, het zal maar gebeuren. Om te voorkomen dat de mug zich verder verspreidt, is de NVWA op 1 oktober met een uitgebreide bestrijdingsactie gestart. En wat kun je zelf doen? Voorkom dat er ergens langs stilstaand water in je tuin, omdat tijgermuggen erin hun eitjes kunnen leggen. Lukt dat niet? Dan komt de NVWA het met een middel dat muggenlarven doodt.

0: proberen. Medewerkers van de NVWA kunnen bij bewoners in Zevenaar aanbellen met de vraag of zij in de tuin mogen kijken. Wat heel belangrijk is, check wel even voordat je open doet of het geen nepcontroleurs zijn.
1: Ja, dat past wel bij het eerdere item wat we hadden over nepcontroleurs en zo.
0: Ja, zeker.
1: Ja, we gaan bijna naar het eind van het programma, maar ik mag deze plaat nog even aankondigen. Teddy Swims, wie kent hem niet? Perfect Man. Ja, het is afkomstig van zijn aankomende album Ugly. Mooie naam trouwens. En als ik zeg een aankomend album, dan weet je ook dat het nummer net uit is. En dan bedoel ik ook net, want dit kwam op 18 september uit, deze single. Als je de hele album wilt horen, moet je even wachten nog tot januari 2027. Dat zei ik, 2070.
0: Ja, dat zei je wel.
1: Dat is heel lang.
0: Ja.
1: Nee, dat
0: het is ook al bijna 12 uur, hè?
1: Ja, dat is waar, ja. 2027 dus. Blijf even wachten in ieder geval, maar pak voor dit nummer nog even lekker een kop koffie en achteroverleunen.

0: Perfect Man hoorde je inderdaad. En ja, het laatste nummer dat draait al op de achtergrond. Het is voor de Scripts. En deze Ierse band die bestaat al 25 jaar. Dit jaar een jubileum dus. We gaan stoppen. En ik ga je Mark bedanken voor zijn inbreng. Hij kwam hier even kijken, zei hij. Ik heb hem erbij getrokken. En Mark, hoe vond je dit?
1: Ik vond het geweldig, Alex.
0: Dankjewel. Dankjewel.
1: Ja, het gaat wel lekker zo.
0: Ik was blij dat je zoveel radioervaring hebt, dat je gewoon direct achter die microfoon ging zitten en gewoon meedeed. Hartstikke fijn, dankjewel. En de luisteraars bedankt. Ik ga je Stijn maar bedanken voor zijn technische inbreng. Je hebt ons weer behoed voor foutjes die we maken. En graag tot volgende week. Blijf in ieder geval wel luisteren, want Ton die komt naar binnen. Heeft zijn lunchtrommel gevuld met heel veel muziek en ook heel veel nieuws. Tot volgende week.
2: Politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur
3: wordt
2: je
3: verbonden
2: met wat er in jouw regio speelt.
3: Op
2: woensdag ben je overal thuis.
3: Vanaf 8 uur met John Connected. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een aanvaring tussen drie schepen voor de Noorse kust is ook een Nederlands vrachtschip betrokken geweest. Dat kwam vannacht bij Alesund, dat ligt ruim 200 kilometer ten noorden van Bergen, in botsing met twee andere schepen. Een vrachtschip en een tanker uit Noorwegen en de Faroe-eilanden. Er vielen geen gewonden, maar alle drie de schepen hebben schade opgelopen. Over de oorzaak van de aanvaring is nog niets bekend. Bij een steekpartij in Leiden zijn zaterdagavond twee gewonden gevallen. Op de kermis aan de Molenwerf, ter gelegenheid van de festiviteiten voor Leidens Ontzet, raakten twee groepen jongeren met elkaar in conflict. Daarna werd er op elkaar ingestoken. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is niemand aangehouden. De politie zoekt getuigen. 12 Nederlandse gemeenten nemen volgend jaar maatregelen om de sterfte onder padden flink terug te dringen. Met onder meer paddentrapjes en straatputten, verlaagde stoepranden en kleine vijvertjes willen ze voorkomen dat de dieren massaal doodgaan. Onder meer Zwolle, Nijmegen en Maastricht sluiten zich aan bij dit initiatief Pad uit de Put. De paddenpopulatie in Nederland is in bijna 20 jaar tijd met ruim 40% gedaald. Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn heeft er moeite mee dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. Volgens het ANP bevestigt een woordvoerder van de minister dit na eerdere berichten van RTL Nieuws. De Partij voor de Dieren stuurt deze week een initiatiefwetsvoorstel naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te gaan verbieden. Staatssecretaris Erkens wil daar met een open vizier heel serieus naar gaan kijken. En dan nog het weer. De code geel voor dichte mist geldt nog in het midden van het land, maar die lost nu snel op. Elders is het zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een ongeluk op de A50 van Arnhem naar Oost, hoogte van Ravenstein is dat gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht en de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Wat een lekker begin op die zondagmiddag. 12 uur geweest, het lunchpakket. We begonnen dus met de plaat van The Script en The Superheroes. En die hadden jullie nog even te goed van het vorige uur, hè?
1: Ja, maar ze wilden snel weg, volgens mij.
0: Ja, inderdaad. Ze wilden heel snel weg, ja.
2: Dit is Connect. Het lunchpakket.
0: Ja, nogmaals een hele goede middag. We zijn er weer gezellig bij. Nico,
1: ja,
0: goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe heb jij het de afgelopen week ervaren?
1: Ja, ik heb deze week geen ongelukken gemaakt.
0: Dus nee?
1: Nee, deze keer niet. Ik heb lekker een weekje rustig aangedaan, eigenlijk.
0: Geen fietsen tegengekomen.
1: Nee, gelukkig niet. En jij?
0: Ja, rustig aan.
1: Ja, lekker
0: net,
1: toch?
0: Ja, ik bedoel, ik ben in volle afwachting, wachtend op mijn bedrijfsarts, om het zo maar even te zeggen, dat ik weer mag gaan beginnen.
1: Ja, want je zit op de bus, toch?
0: Ja, klopt.
1: Lekker, hoor.
0: Ja, heerlijk. Ja, ik mis het ook echt ontzettend.
1: Wat is nou je favoriete route?
0: Dat zijn toch wel een beetje de lange lijnen.
1: Ja,
0: naar
1: toch?
0: Apeldoorn of hier naar Lobith.
1: Bus 43.
0: Ja, en 60.
1: En 60, inderdaad.
0: Ja. Dus nee. Ik zit echt met volle... Oh, ja, tenminste, ik ben aan het afwachten.
1: Ja, nou, ja, we duimen.
0: Ja, ja, inderdaad. Hé, we hebben trouwens ook wat voetbalnieuws. Want volgende week gaan ze natuurlijk weer van start. De Vriendenloterij Eredivisie. Om het daar maar even op te... Want vrijdag 9 oktober om 8 uur 's avonds hebben we de wedstrijd PSV tegen SC Heerenveen. En zaterdag hebben we maar liefst 4 wedstrijden. En dan praat ik over zaterdag 10 oktober. Om 16:30 de eerste wedstrijd Go Ahead Eagles tegen Sparta Rotterdam. En 19:45 Feyenoord tegen AZ. Om 8 uur Fortuna Sittard tegen FC Twente. En om 9 uur de afsluiter Ajax tegen NEC. Dan hebben we zondag hebben we ook nog 4 wedstrijden. En dan 11 oktober, 12:15. De eerste wedstrijd FC Utrecht tegen Willem II. Dan om 14:30 Telstar tegen ADO Den Haag. En PEC Zwolle tegen SC Cambuur. En om 16:45 de afsluiter Excelsior tegen FC Groningen. Dan hebben we ook de wedstrijd van Vitesse nog gehad.
1: Ja, klopt. Die hebben het zeker niet onverdienstelijk gedaan. Die hebben natuurlijk netjes 2-2 gespeeld.
0: Ja.
1: Zometeen gaan onze collega's van Connect Sport even wat vragen aan ze stellen.
0: Ja. Nou ja, we zijn benieuwd. En je had trouwens ook weer een nieuwtje, hè? Want
1: ja.
0: Die zanger, hoe heet je ook weer?
1: Reinier Peters.
0: Ja, gaan we het straks ook meer over hebben. Ja, zeker.
1: Bomvolle show.
0: Eerst nu muziek. Zo dadelijk Hanna mee met Bluff. Ik ben niet meer bang, maar nu Coldplay. Met allemaal met Klaks.

0: nieuwste plaat van Bluff en Hannah May. En ik ben niet meer bang.
1: Ik denk dat Vitesse dat waarschijnlijk ook wel denkt. Want ze hebben fantastisch gespeeld natuurlijk. Gelijkspel 2-2. Dus onze collega's van Connect Sport die spraken onder andere met Xamaro Tenu.
2: Xamaro Tenu, uiteindelijk toch 2-2. Verdiend resultaat?
3: Ik denk zeker wel dat het verdiend is. Tweede helft zag je dat we veel meer strijdlust hebben gehad. Eerst was het een beetje moeizaam. Dan krijg je twee knullige goals. Een beetje tegen, vind ik. Ja, tweede bal. Ik kan er ook niks aan doen natuurlijk. Alleen, ik denk dat we als team zijn hebben laten zien dat we de tweede helft vol voor de punten gingen. En ik denk uiteindelijk dat we onszelf wel hebben beloond. En misschien dat hij op het laatste dan ook nog binnen kan vallen, maar helaas was dat niet zo.
2: Jullie kwamen vrij snel op voorsprong en dan geven jullie eigenlijk, wat je zelf zegt, twee knullige goal weg. Hoe kan dat?
3: Ik denk dat we een communicatiefout hadden in de voorhoede. We moesten op dat moment niet uitstappen met Fili aan de rechterkant. En ik denk dat je daardoor, omdat er gewoon twee dingen niet goed staan, dat je daardoor twee goals om de oren krijgt. En we hebben in de rust wel besproken dat dat anders moet. En ik denk dat we in de tweede helft dat wel veel beter hebben gepresteerd.
2: Wat is er in de rust omgezet? Want jullie gingen natuurlijk van twee spitsen naar één. Met een tien erbij. Ja, wat heeft de trainer tegen jullie gezegd?
3: Nou, ik denk dat voornamelijk de trainer ons een beetje een pep talk heeft gegeven. Hij zei gewoon dat we de tweede ballen veel meer moesten winnen en dat we de duels moesten winnen. En uiteindelijk, ja, als het niet altijd even lekker loopt en je hebt wel vechtlust, dan kan je toch nog wel iets creëren. En ik denk dat we dat tweede helft echt perfect hebben gedaan.
2: Vind je nou dat die tweede helft echt veel beter ging dan in de eerste helft?
3: Qua voetballen denk ik niet eens. Het was ook op zich nog over de hele wedstrijd wel rommelig. Maar ik denk dat we in de tweede helft gewoon veel meer vechtlust hebben laten zien. En uiteindelijk als je daar, ja, beter in je duels bent dan de tegenstander, dan ga je wel ballen winnen. En ik denk dat we dat in de tweede helft wel goed hebben gedaan.
2: Jullie hebben nu best een moeilijk programma. Vorige week natuurlijk Heracles gehad, nu dan NAC. Volgende week Volendam. Waar denk jij dat jullie staan als team tussen die drie degradanten van vorig seizoen uit de Eredivisie?
3: Als ik puur kijk naar deze wedstrijd van vandaag, dan denk ik wel dat we een kans maken. Dat we daartussen horen. Vorige week waren we wel dan iets, zag je het verschil wat groter is. Maar ik denk dat we Volendam ook wel zeker nu, hoe we hier thuis hebben gevoetbald tegen NAC, zeker ook wel moeilijk kunnen maken. En ik denk dat we daar ook vol voor moeten gaan.
2: Over je eigen spel, ben je tevreden?
3: Ja en nee. Ik moet altijd wel kritisch blijven natuurlijk. Aan de bal kan ik wel nog wat meer leveren en wat betere keuzes maken. Maar ik denk dat ik verdedigend wel vandaag mijn mannetje heb gestaan. En ja, uiteindelijk moet je altijd wel door blijven ontwikkelen en kritisch blijven. Dus aanvallend moet ik hier nog wel wat verbeteren.
2: Want je hebt nu de kans. Je directe concurrent ligt er een tijdje uit. Dat is waarschijnlijk voor jou perfect.
3: Sorry.
2: Er ging iemand onderuit, ja. Wie was het?
3: Vooral midden in mijn interview, maar kom op.
2: Kan jij even beschrijven wat er gebeurde?
3: Ja, zo loopt hij de bocht, maar die glijdt zo op zijn mond, joh. Tering. Oké, nee, wat was de vraag?
2: Of jij even kan beschrijven wat hier gebeurde, dat was de vraag.
3: Nou, zo, die valt aardig op zijn smoel, heel eerlijk gezegd. Ja.
1: Ja, je hoort het, de sfeer zit er goed in. En er werd ook nog gesproken met Nauval Banes.
4: Het is minuut 87. De bal rolt voor de goal. Jij staat er weer, je schiet hem erin. Het stadion juicht. Wat gaat er op dat moment door je heen?
5: Ja, van alles. Eén moment ik moet juichen, andere moment denk ik moet snel naar de middenlijn om 3-2 te maken. Maar ik heb alles eromheen.
4: Ja, het is toch wel de hele tijd jij die weer pas op de goede plek staat. En weer nu 9 wedstrijden, 9 doelpunten. Kan je een beetje verklaren hoe het lukt in één keer dit seizoen?
5: Ja, ik heb het altijd al in me. Maar dus daar voel ik me echt fit. Ik heb hard voor getraind. En ik heb natuurlijk mijn teamgenoten die helpen me ook daarin. Dus ik doe het niet alleen. Dus gelukkig gaat het nu de goede kant op. En dus vasthouden.
4: Nou, je zegt hard getraind. Waar train je dan hard op?
5: In de zomerstop heb ik voor mezelf getraind. Ook bij een personal trainer, bij Hans Kroon. En ook op het veld heb ik voor mezelf getraind. Dus echt letterlijk 6 keer in de week getraind.
4: Nou, kan je nog even meenemen naar die 1-0? Want het was een knap lastige bal, hoe je die zo met de stuit opneemt.
5: Ja, ik wist als Philippe weg is, dat ik gewoon voor de goal moest komen. En ik zag de verdediger naar de eerste paal lopen. Dus ik dacht, ik ga gewoon naar de tweede paal. En dat gaat me goed voor. Dus het enige wat ik dacht is gewoon raken. Dan gaat hij erin. En hij zat er goed in.
4: Ja, je hebt alle wedstrijden gespeeld, soms alleen in de spits. De laatste twee wedstrijden met z'n tweeën. Wat vind je nou eigenlijk het fijnst?
6: Ja, voor mij allebei. Ik wil gewoon spelen. Ik wil gewoon spelen en doelpunt te maken. Maar het maakt niet uit met wie ik speel, waar ik speel. Het liefst gewoon de spits. Maar Hilterman is ook een goede spits. Dus als we samen spelen is het ook goed.
4: Ja, lijkt je het niet lekker? Het was begint veel lange ballen. Ik zou hem liever aan de voet hebben als spits.
6: Ja, ja, zeker. Maar als spits kan je niet altijd die voeten krijgen. Vooral in deze wedstrijd. Dan moet je gewoon die lucht die was aangaan. Maar ik ben natuurlijk een spits die wil meevoetballen. En dan heb ik ook balletjes in mijn voeten. Maar als het niet gaat, dan gaat het niet. Dus niet forceren.
4: Welke stappen moeten nog worden gemaakt om verder aan te sluiten naar de top? Nu 1 gelijk tegen NAC, 2-2. Hoe gaan we naar een overwinning?
6: Ik denk dat het nog iets soms te wisselvallig is. De ene wedstrijd zijn we echt goed, andere wat minder. Ik denk dat we echt die consistentie moeten houden. Gewoon elke wedstrijd echt een vaste lijn en doortrekken naar boven. Maar het gaat goed komen.
4: De supporters vragen zich af, waar staat Vitesse nu? Waar denk je dat jullie staan?
6: Voor mij staan we gewoon aan de top van de KKD. We gaan gewoon vol voor de promotie en sowieso de play-offs. Dus er gaan zeker verrassingen komen eind van het seizoen.
4: Je mag het eigenlijk nooit aan de spits vragen, maar heb je een doelstelling in je hoofd? Hoeveel doelpunten gaat het worden dit seizoen?
6: Ja, ik wil een doelstelling in mijn hoofd. Gewoon dubbele cijfers. Dus maximaal haalbaar.
4: 20? 30? Of 15?
6: Lang niet gesproken, hè? We gaan voor de dubbele cijfers. Dus ik ga gewoon minimaal 20 goals scoren. Dus we gaan ervoor.
1: Ja, joh, dus Nouval Banes. Volgende week krijgen ze gewoon weer een herkansing. 9 oktober, Volendam, 8 uur. En wij zenden het ook gewoon weer integraal uit hierbij Connect. Nu hier, The Guardians, My Favorite Game. En zometeen Cindy met de agendapunten.

0: Liefhebbers van Hollandse muziek kunnen 17 oktober terecht bij MFC Doelum aan de Hogekampseweg in Renkum. Tijdens de Hollandse avond staat het sportcafé helemaal in het teken van gezelligheid, meezingers en muziek van eigen bodem. Zanger Dinant Rutger zorgt deze avond voor de muzikale sfeer. Hij brengt een afwisselend repertoire met bekende Hollandse klassiekers, levensliederen en feestnummers. Van rustige nummers tot muziek waarbij stilzitten bijna onmogelijk is. De Hollandse avond begint rond 8 uur en is bedoeld voor jong en oud. De toegang tot de feestavond is gratis. In Cultuurhuis de Borg in Babberich wordt op 23 oktober weer volop live muziek gespeeld tijdens De Borg Swingt. Tijdens deze muziekavond krijgen lokale en regionale bands de kans om zich op het podium te presenteren. Bezoekers kunnen rekenen op een afwisselende avond met onder meer pop- en rockcovers. De Borg Swingt is een terugkerend evenement waarbij muziek, dans en gezelligheid samenkomen. De muziekavond begint om 19:30 in Cultuurhuis de Borg aan het Baborgaplein in Babberich. Liefhebbers van blaasmuziek kunnen op 24 oktober volop genieten van de Kapellendag Zevenaar. In Zalencentrum Staring klinkt deze dag volop Egerländer, Böhmische en Moravische muziek. Liefhebbers krijgen verschillende kapellen en traditionele blaasmuziek te horen. De presentatie is in handen van Rob Klaasens, bekend van het radioprogramma Volksmuziek mit Schwung. De zaal aan de Grietakkers in Zevenaar gaat om 22:30 open. Meer informatie staat op zalencentrumstaring.nl. Tot zover de agendaberichten.
1: De middag van Connect.
2: Hier ben je thuis. Connect.

0: We namen je mee terug naar het jaar 1984. En dat wel met Philip Bailey en Walking on the Chinese Wall.
1: Ja.
0: Ja, de Chinese muur.
1: Daar wil ik ooit nog wel een keer naartoe.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja, het schijnt wel prachtig mooi te zijn. Ja. Ik bedoel, maar ik wens je heel veel succes, want het is kilometers lang, hè?
1: Ja, klopt.
0: Hey, we hebben inmiddels hebben we contact met Reinier Peters. Goedemiddag.
2: Een hele goede middag.
0: Goedemiddag, goedemiddag. Ben jij toevallig wel eens in China geweest, in China?
2: Nee, zover van huis ga ik niet zo vaak.
1: Nee, want ik zie de laatste dagen op de Instagram veel voorbij komen. Je bent veel in de buurt. Pannerde, Kilder ben je geweest, de Beek.
2: Ja.
1: Echt, ja. Het loopt volgens mij als een speer nu, of niet?
2: Ja, we mogen niet klagen. Het is hartstikke leuk. We pakken alles wat we pakken kunnen en... Ja, en we zien wel waar we terechtkomen.
1: Ja, want we kwamen vorige week eigenlijk een beetje in aanraking met jou... door een verzoekplaatje van de boys van SV Loyal. En wat is jouw connectie met SV Loyal? Want ik dacht van, leuk dat die jongens dat aanvragen... maar voetbal je daar toevallig ook, of niet?
2: Ja, zeker, zeker. Ik ben al ongeveer 7 jaar daar, zeg maar, de keeper van het eerste. Dus zometeen... op het moment dat ik bij jullie ophang, dan fiets ik weer naar Lol toe. En dan spelen we vanmiddag weer een wedstrijdje.
0: Ja. Hey, en even een vraag, hè, want voor de luisteraars onder ons. Wie is eigenlijk Reinier Peters? Want dat vraag ik me ook af. Wie is Reinier Peters?
2: Nou, ik ben een jonge 25 jaar uit Didam. En eigenlijk voor mijn hobby zing ik. Naast dat ik voetbal en naast dat ik werk. En daarnaast doe ik dus nog een beetje zingen. En maak ik ook eigen plaatjes.
0: Ja.
2: Dus ik heb eerst 2 koffers gemaakt en nu heb ik mijn eerste eigen nummer gemaakt, Nooit meer weg.
1: Ja, want hoe lang ben je zelf nu al eigenlijk ook bezig in de muziekindustrie?
2: Ja, een beetje serieus. 3 jaar, zeg maar. Dus 3 jaar lang dat we nou een beetje optredens doen voor mensen thuis. Okay. En daarvoor was het altijd een beetje, als een grap met een slok op in de kroeg, zeg maar.
1: Ja, hoe is dat dan een beetje ontstaan dan? Heb je dan een muzikale familie of hoe ben je daar zo ingerold dan?
2: Nee, ik heb niet per se een muzikale familie. Nou, we hebben wel allemaal wat met muziek, maar niet specifiek met zingen. Maar ik ben zeg maar voor een jaar of 7 geleden met de Diems Kermis bij ons in het dorp. Was John West aan het optreden. En daar kon ik een stukje van zijn nummer kon ik helemaal meezingen. En toen trok hij mijn podium op.
1: Nee, dat gebeurt niet vaak natuurlijk.
2: Nee, het was eigenlijk heel bijzonder. Het was ook een beetje... Ja, gewoon heel erg, van op dat moment gewoon, dus dat gebeurde.
1: Dus daar is het eigenlijk een beetje ontstaan, zeg maar.
2: Ja, daar is het helemaal ontstaan eigenlijk, ja.
1: Oké, leuk. En ik zag dat je in ieder geval voor de komende tijd hoef je ook niet te vervelen, want je staat eigenlijk letterlijk overal in Rhede, Etten, Heelweg, ook weer in Didam. En je staat eigenlijk overal. Kom je nog wel aan voetballen toe? Neemt de muziek nou een beetje de overhand?
2: Ik doe meer met muziek dan dat ik voetbal.
1: Ja, dat wil ik zeggen.
2: Maar ik doe vaak mijn boekingen op zondag, doe ik altijd na 5 uur.
1: Okay.
2: Zodat ik gewoon eerst mijn wedstrijdje kan voetballen.
1: Ja, dus dat wil je wel blijven doen. Je wil wel blijven voetballen. Dat is toch wel belangrijk.
2: Ja, zolang het kan wil ik dat, zolang het te combineren valt, wil ik dat graag blijven doen. Ja.
1: Kijk, leuk zeker. Om te horen.
0: En heb je ook een eigen website?
2: Ja, zeker. www.reiniepeters.nl.
0: Ho, niet te snel. Rustig. Luisteraars moeten het wel kunnen opschrijven.
1: Het oude luisteraars natuurlijk.
2: Eigenlijk heel simpel. Gewoon mijn voor- en achternaam. www.reiniepeters.nl.
0: Ja.
1: En ook de Instagram, denk ik, of niet?
2: En ook mijn Instagram is gewoon Reiniepeters.
1: Ja.
2: Datzelfde voor de TikTok.
1: Ja.
2: En Facebook.
0: Ja. En als mensen nou interesse hebben in jou, die willen jou boeken, wat kunnen ze doen?
2: Ja, op mijn website staat een contactformulier. Dus ze kunnen het contactformulier altijd invullen. Maar ze kunnen ook gewoon direct een mailtje sturen naar info@reiniepeters.nl.
1: Echt leuk.
2: Nou, en dan over het algemeen krijg je vrij snel een reactie. Of het wel of niet kan en wat het allemaal inhoudt.
0: Ja. Hey, en binnenkort natuurlijk weer, tenminste binnenkort, volgend jaar, hebben we natuurlijk weer de carnaval. Ga je een carnavalskraken maken?
1: Ja, dat zou toch wel leuk zijn, zo'n carnavalsnummertje, ja.
2: Ja, ik ben zelf wel fanatiek carnaval vieren. Maar ik vind mezelf geen carnavalsartiest.
1: Ja, is dat nou nog wat de Diemse kermis dan? Of de Diemse carnaval, sorry?
2: Ja, de Diemse carnaval is mega.
1: Ja?
2: Of in ieder geval qua optocht is het leuk. En we hebben een van de mooiste optochten van de regio, zeg maar.
1: Oh, wauw.
2: En En daarnaast zijn we gewoon vanaf donderdagavond tot dinsdagavond volle bak feest.
0: Kijk. Hey, en dan wil ik bij deze, want mocht je een carnavalskraker maken, dan wil ik je graag uitnodigen hier in de studio.
1: Ja.
0: Tijdens de carnaval.
1: Want je bent toch wel een beetje hier ontdekt natuurlijk bij Connect.
2: We kunnen natuurlijk altijd langskomen. Dat is
0: zeker. Dat bedoel ik. Hartstikke leuk.
2: Ik wel of geen carnavalskraken maken.
1: Ja, je bent altijd welkom, zeker.
0: Altijd, zeker, tuurlijk. Ja.
1: Dus, maar er is nog één dingetje. Wil je straks even je eigen plaat aan het kosten? Want dat is natuurlijk jouw eerste officiële single.
2: Ja, klopt.
1: Dus,
2: je wil dat ik hem ga aankomen.
1: Ja, zeker. Ja. Wij kunnen het ook wel doen, maar het is je eigen plaat natuurlijk.
0: Ja, het is je eigen plaat, ja.
2: Ja, zeker. Nou ja, zal ik dat nu gelijk doen dan?
1: Ja, zeker. Absoluut.
2: Nou, dames en heren, leuk dat jullie allemaal luisteren naar RTV Connect. Mijn naam is René Peters en vanaf nu hoor je mijn plaat nooit meer weg.
1: Yes, dankjewel hè.
3: Hier is mijn huis.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een aanvaring tussen drie schepen voor de Noorse kust is ook een Nederlands vrachtschip betrokken geweest. Er vielen geen gewonden, maar alle drie de schepen hebben schade opgelopen. Bij een steekpartij in Leiden zijn zaterdagavond twee gewonden gevallen. 12 Nederlandse gemeenten nemen volgend jaar maatregelen om de sterfte onder padden flink terug te dringen, met het initiatief Pad uit de Put. Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn heeft er moeite mee dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. De Partij voor de Dieren stuurt deze week een initiatiefwetsvoorstel naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te gaan verbieden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Gerard Joling.
1: Ja, verliefd op jou. Nou ja, niet op jou, Ton, hoor. Wees maar niet bang. Het is vandaag een speciale dag. Het is onze dag, Ton, vandaag.
2: Ja, woef.
1: Woef, dierendag,
2: ja. Ja, 4 oktober. Ja, het is inderdaad dierendag.
1: Ja. Ja. We hebben 2 dagen, onze verjaardag en dierendag. Ja,
2: ja, ja. Ander onderwerp.
1: Goed.
2: Nee, dierendag. Nee,
1: we gaan het over dierendag hebben, ja, want... Ja. Er zijn heel veel diertjes, heel veel katten, poezen, honden... die op zoek zijn naar een nieuw huisje.
2: Ja, klopt. Klopt, klopt. Ja, en deze week hebben ze het ook een beetje aangepast op de website. Want,
1: ja, normaal gesproken is er 1 dier.
2: Huisdier van de week.
1: Ja.
2: Maar het is deze keer huisdieren van de week.
1: Ja, klopt. Ja. En we hebben een aantal leuke dieren in de aanbieding. Dat klinkt gelijk zo.
2: In de aanbieding?
1: Nee, onder andere Trudy. Trudy is een kleine dame met een uitgesproken karakter. Ze is van nature heel enthousiast. En een actieve kitten, dus het is een jong beestje. Dus mocht je een jonge poes in huis willen hebben... dan kun je die dus in huis nemen. Ze kijkt eigenlijk de wijde wereld in. Is op zoek naar een nieuw slachtoffer, zegt ze. En ja, ze verwacht dus ook niet dat Trudy rustig op je schoot komt zitten. Maar ze banjert het hele huis door. En ja, je kan er dus nog veel leren, zeg maar.
2: Ja, ja. Maar dat zegt ze ook. Mauw.
1: Ja, dat ja, miauw, ja, miauw, zegt ze. Ja,
2: ja, ja, ja, ja, ja. Goed, hey, en ik heb Koetje. Ja, je zou afvragen, Koetje, wie is Koetje? Nou, Koetje is een lieve dame op leeftijd van 10 jaar. Maar dat merk je absoluut niet aan haar gedrag. Nee.

0: Niet volop van aandacht en wandelen. En als het even kan, speelt ze ook graag nog met een balletje. Ja. Let wel op, deze krijg je niet zomaar terug. Dus oppassen voor je ballen.
1: Ben je kwijt?
0: Ja. Ja. Nou, in ieder geval, het liefst houdt ze hem dus de hele wandeling in haar mond. Ja, nou ja, totdat je hem dus omruilt voor een lekker koekje.
1: Nou,
0: koetje kan prima loslopen en reageert goed op haar naam. En wanneer hij roept, komt ze direct bij je terug. Na andere honden is koetje sociaal. Al geeft ze dus toe dat de drukhonden wel eens een duidelijke correctie hebben. Dat moet je dus wel eventjes.
1: Die hebben wij ook wel eens nodig, dus. Dat, En mocht je nou...
0: Foei.
1: En mocht je nou ook enthousiast zijn van deze dieren en andere dieren... kun je even kijken op onze website rtvconnect.nl. Daar vind je dus het huisdier van de week. En daar kun je onder andere nog Sadie, kan nog wel doorgaan, Nila. Kijk dus even op onze website rtvconnect.nl.
0: Ja, of je kan even bellen naar 026-3619-861. En dat is van maandag tot en met zaterdag van 1 tot half 5. Dan zijn ze dus telefonisch bereikbaar.
1: Ja, nou, fantastisch toch?
0: Ja, uiteraard. Hey, terug naar de muziek. Ik denk dat we hebben een prachtige mooie klaarstaan.
1: Golden Earring natuurlijk, de gouden ouwe. Raider Love. Hier op Connect, goedemiddag.

0: De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De middag van Connect. Maandag tot en met vrijdag. 4-6.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
3: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij uitzonderlijk hevige regenval in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 doden gevallen. In de regio Catalonië kwam iemand om het leven toen op een camping een muur instortte en verdronk een man in een ondergelopen garage. Reddingswerkers zoeken in een kolkende beek nog naar minstens 1 vermiste. Volgens de autoriteiten gaat het om de hevigste regenval in 20 jaar tijd. Het noodweer neemt vandaag wel af, maar de Catalaanse premier roept mensen op om nog erg voorzichtig te blijven. Bij een grote brand op een camping aan het Gardameer zijn vanochtend zeker 24 gewonden gevallen. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eén van hen verkeert in kritieke toestand. Over hun identiteit of nationaliteit is nog niets bekend. De brand brak vroeg in de ochtend uit en het blussen was erg lastig omdat er gasflessen ontploften. Zeker 20 staakcaravans zijn door het vuur verwoest. De brand is inmiddels onder controle. Of er ook Nederlanders op de camping aan het Gardameer staan is niet bekend. De Oost-Duitse economie loopt nog steeds flink achter op het westelijke deel van Duitsland en dat gat wordt nauwelijks kleiner. Volgens onderzoeksinstituut IW zit het oosten op zo'n 79% van het West-Duitse niveau. Dat cijfer is al 5 jaar stabiel, waardoor de inhaalslag stilstaat. Dat komt vooral door een gebrek aan grote bedrijven en te weinig investeringen in onderzoek. Ook een snelle vergrijzing maakt het herstel lastig, omdat Oost-Duitsland daardoor afhankelijk is van buitenlandse krachten. En Max Verstappen heeft in Maleisië zijn eerste Grand Prix van het seizoen gewonnen. De Red Bull-coureur startte vanaf pole position en bleef Kimi Antonelli en Lewis Hamilton voor. De race begon door zware regenval ruim 1,5 uur later dan gepland. Verstappen verloor na de start even de leiding, maar vocht zich met sterke inhaalacties snel terug. En ondanks een safety car aan het einde hield hij de concurrentie achter zich. In het wereldklassement heeft Verstappen nog wel een grote achterstand. Het weer zijn flinke zonnige perioden en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen wordt een vergelijkbare dag. Tot zover het radionieuws.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Ja, deze plaat mocht echt niet ontbreken. Ook dit uur natuurlijk. Animals. In verband met de dierendag natuurlijk vandaag.
1: Jazeker.
0: Ja, zeker. Hé, goedemiddag.
1: Het
0: tweede gedeelte, tevens laatste gedeelte van het lunchpakket.
1: Ja, het vliegt weer voorbij, hè?
0: Nou, het gaat echt niet te geloven. Hey, ook dit tweede uur natuurlijk weer wat nieuwtjes. We hebben het een en ander toch wel weer met ons meegenomen. Want ik heb dadelijk een nieuwtje over wat betreft die krakers van afgelopen donderdag.
1: Ja, wat een gedoe, hè, was dat. Ik zag het voorbij komen. En...
0: Ja, ongelooflijk, zeg.
1: Ja.
0: Ja. Maar goed, daar vertel ik zo dadelijk veel meer over. En jij had trouwens ook nog een leuk berichtje.
1: Ja, zeker. Natuurlijk overal her en der is natuurlijk de kermis weer in volle gang.
0: Ja.
1: En zo ook in Pannerden. Maar daar vertel ik zo meteen even wat meer over.
0: Oké. Okay. Dan gaan we naar de twee volgende platen doen. Zeker. Ja. Want ik heb Balu Brigada met The Sideways heb ik voor je klaarstaan. Maar we beginnen nu met een prachtige mooie versie van David Guetta en Chris Willis.
1: Love is gone.

0: De Nieuw-Zeelandse indie rockband Balu Brigada Sideways hier op Connect. Tijdens het lunchpakket.
1: Ja, dat kust. Was wel een leuk deuntje trouwens.
0: Ja, het leek of een van de honden tussendoor zat te blaffen. Maar misschien komt dat door de dierendag.
1: Ja, ja, inderdaad, ja. Hey, jij had nog een leuk berichtje omtrent de kermis, toch?
0: Ja, zeker. Ik heb geen kermiswagens die afgefikt zijn. Want dat is natuurlijk ook hier in de regio gebeurd. Maar in Pannerden gaat er vandaag weer van stad de Pannerdense kermis.
1: Ja.
0: En ja, voorafgaand eigenlijk gaan ze al meerdere keren per dag. Ik hoorde het vanmorgen al om 9 uur. Om 11 uur gaan ze dus met een grote fanfare met koets. En dan zit daar de koningin van de Schuttersvereniging.
1: Ah.
0: Zit daarin, die zit op die koets. Mooi te wezen. En dan gaat vanavond de kermis weer van start in Pannerden. Dus dat is één groot feest.
1: Is dat altijd best een hele grote kermis? Of,
0: Nee, het is eigenlijk is het 3 attracties. Je hebt een botsauto, je hebt een... hoe noem je dat? Zo'n bank, zeg maar, die heen en weer gaat. nog iets voor de kinderen, zeg maar. Een soort draaimolen. En dan heb je nog een andere attractie. Maar ja, het gaat meer volgens mij voor mensen...
1: Spectaculair, zei jij. Dus ik denk, nou...
0: Nou ja, voor de mensen is het, volgens mij voor de oudere mensen is het meer om het... Het nuttige van versnaperingetje.
1: Een versnaperingetje. Ja. Ja. Maar altijd wel een hele grote happening.
0: Ja, grote happeningen. Ja. En meerdere keren per dag komt dus die fanfare met band. En weet ik wat allemaal, vlaggen. Van alles komt door het hele dorp.
1: Nou, luisteraar. Dus mocht je vanavond niks te doen hebben, ik zou zeggen...
0: Kom naar Pannerden. Ja, het is hartstikke leuk.
1: Ja, zeker. Ja.
0: En ja, het is ook nog een leuk berichtje.
1: Nou ja, leuk.
0: Leuk.
1: Ja, leuk. Ja, nou, het is in principe wel leuk. Want in Beneden Leeuwen, daar zijn ze met een ontspannings... tenminste, als een ontspanningsclub. En die zamelen zwerfafval in.
0: Kijk, dat is natuurlijk hartstikke goed. Want er ligt tegenwoordig overal nergens een blikje of een...
1: Ja,
0: of een...
1: Nee, ja, je kan het zo gek niet opnoemen. Sigarettenpeuken, paraplu's, maar zelfs ook condooms.
0: Oh, die heb ik dan weer niet gezien.
1: Nee, maar ja...
0: Het gebeurt, ja.
1: Ook die vinden ze, ja. Hey, in ieder geval, vrijwilligers van de verenigingen in de gemeente West, Maas en Waal... staken dus afgelopen zaterdag de handen uit de mouwen om te gaan polderjutten.
0: Polderjutten.
1: Ja, zo noemen ze dat. Polderjutten.
0: Oké.
1: Ja, 2 keer per jaar organiseert de gemeente deze actie voor een schone en veilige leefomgeving, waarbij verenigingen de zwerfafval inzamelen. Maar waar het de vrijwilligers vooral om gaat, is het extra zakcentje. Want ik neem aan dat het einde van de week het geld op de bankrekening staat, zegt dan ook een vrijwilliger, Annette Hophoff, van de ontspanningsclub.
0: Oh, kijk.
1: Ja.
0: Nou, die zijn dan gelijk binnen, zeg maar.
1: Ja, die zijn gelijk binnen, ja. Ja,
0: en
1: over binnen gesproken. Ja.
0: Marco Bussato, binnen.

0: Zomerij Velp-Roosendaal staat op 10 oktober in het teken van het Romeinse verleden. Van 1 uur tot 2:30 neemt Wim Schenning je mee langs de Nedergermaanse limes en de bijzondere vondsten bij Castellum Meinerswijk in Arnhem. De limes vormde ooit de noodgrens van het Romeinse Rijk en staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Na de inleiding kunnen de deelnemers zelf aan de slag gaan met archeologische vondsten. De zomerij is gevestigd aan Den Heuvel in Velp. De Westervoortse Werenfriedkerk aan de Dorpstraat verzorgt op 11 oktober een middagconcert. Bezoekers kunnen genieten van Ierse en Schotse volksmuziek met 3-stemmige zang en een breed scala aan instrumenten. Het programma biedt een gevarieerd palet van ingetogen barokwerken tot levendige tango's en moderne composities. Iedereen is welkom tussen 3 en 5 uur. Voor reserveringen of meer informatie, kijk op vriendenwerenfrietkerk.nl. Op woensdag 14 oktober staat de Wilgenpas in Westervoort weer in het teken van de maandelijkse bingo. Vanaf 2:30 zijn bezoekers welkom en staat er gratis koffie of thee met iets lekkers klaar. Om 3 uur begint de bingo en worden er in totaal 4 rondes gespeeld. Tijdens de verschillende rondes zijn leuke prijzen te winnen. Een gezellige middag voor iedereen die zin heeft in een spelletje bingo en een praatje met buurtgenoten. De Wilgenpas zit aan het Geerken in Westervoort. En tot zover de agendaberichten.
1: Thuis in Midden-Gelderland.

0: We namen je mee terug naar het jaar 1986. En dat allemaal met die plaat Nick Kamen. En Each Time You Break My Heart. Heb je dat ook wel eens meegemaakt?
1: Vaak zat, maar ik leer er niet van.
0: Nee, oh, je leert er niet van.
1: Ik ben nu getrouwd, dus ja. Hopelijk blijft het voorlopig.
0: Hey, goed. We hebben vorige keer hebben we afgesproken dat we ook een item zouden brengen. Wat gaan we eten vandaag?
1: Ja, klopt.
0: En daar zou ik mijn moeder voor aan de lijn hebben. Dus goedemiddag, ma.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, wat gaan we eten vandaag, ma?
2: Ik heb me bedacht tomaten-basilicum-salade.
0: Oh, dat is wel lekker.
2: Daar moet je voor in huis halen 750 gram rijpe tomaten.
0: Ja.
2: 4 eetlepels fijngesneden verse basilicum.
0: Oh.
2: 2 eetlepels geraspte parmezaanse kaas. En vers gemalen zwarte peper.
0: Kijk.
2: Dan verwijder je het harde deel van de tomaten met een scherp mesje.
0: Ja.
2: Dompel ze circa 1 minuut in een pan kokend water. En dan snel in een kom ijswater.
0: Oh. Oké. Okay. Oh.
2: Laat de tomaten afkoelen. Trek het vel eraf en snijd ze in plakjes.
0: Kijk.
2: Leg de plakjes tomaat dakpansgewijs in een schaal en bestrooi ze met basilicum. En dan heb ik het nog over een dressing. Dat is 1 knoflookteentje geperst.
0: Ja.
2: 1 eetlepel olijfolie en 3 eetlepels witte wijnazijn. En doe voor de dressing knoflook, olie en azijn in een pot met een schroefdeksel.
0: Ja.
2: Schud alles door elkaar en sprenkel de dressing over de tomaten. En bestrooi de salade vlak voor het serveren met parmezaanse kaas en peper naar smaak.
0: Nou heerlijk!
1: Ik denk dat ik al wel weet wat ik er vanavond ga koken. Ja, absoluut. Dit is wel.
0: Nee, dit klinkt echt fantastisch.
1: En ook niet moeilijk of zo. Het is best nog wat te doen.
2: Helemaal niet.
0: Nee.
2: Nou. En het komt uit een boekje Ik kook gezond.
1: Kijk,
0: ik kook wel gezond. Gebruiken. Ja, kijk, fantastisch. Nou, we weten weer wat we vandaag gaan eten, maar.
2: Oké, is goed.
0: En dan zou ik zeggen, ja, sowieso.
2: Smakelijk.
0: Ja, en volgende week verwachten we natuurlijk weer in de uitzending, natuurlijk.
2: Ja, prima. Is goed. Ja. Oké.
0: Dankjewel.
2: Veel plezier.
0: Doei. Nou, dat weten we ook weer, zeg. Ongelooflijk.
1: Ja, hè? Over eten gesproken.
0: Ja.
1: Dinnerparty.
0: Ja, we hebben... Oh, fantastisch.
1: Ja, Niall Horan.
0: Lunchpakket.
1: Lekker.
0: Ja, en dat kan allemaal met Niall Horan.
1: Ja, met Dinnerparty.
0: Ik wou het zeggen.
1: Ja.

0: Blijft een fantastische zanger, hè? Sean Mayer. En dat allemaal met Clarity.
1: Ja, fantastische track.
0: Ja, absoluut. Zeker weten. Kan niet anders zeggen. Hey, even heel wat anders. Want afgelopen donderdag heeft de politie maar liefst 17 aanhoudingen gehad... bij een ontruiming van het krakerspand. Ja, en dit gaat ook niet de laatste keer zijn, kan ik je vertellen.
1: Het was volgens mij een oude sportschool waar ze zichzelf in hadden... Vastgezet, zeg maar.
0: Ja, aan de Grondelstraat was dat.
1: Ja, dus ze zaten er al eigenlijk sinds dinsdag, volgens mij. En er was veel muziek, mensen op straat. Het was echt een beetje best wel een happening, zeg maar.
0: Ja, en ze doen dat natuurlijk niet voor niks. Want de krakers wilden aandacht vragen voor de leegstand in Nederland... en de ontwikkeling van de vissersbuurt.
1: Ze zeiden het nu zelf ook al toen ze werden aangehouden. Volgens mij zeiden ze van... ja. Op deze plek waar die oude sportschool staat, daar wordt wel nieuwbouw gebouwd.
0: Ja.
1: Maar ja, voor mensen, we weten het allemaal, het is al heel moeilijk om aan een woning te komen. En die prijzen tegenwoordig, voor een huurwoning, abnormaal.
0: Ja, dat klopt. Ja, het rijst de pan uit, om het zo maar te zeggen. Maar ja, ik bedoel, wat niet tegenwoordig? Ik bedoel, kijk eens naar de benzineprijs. Duitsland, die heeft de accijns weer laten zakken.
1: 17 cent eraf, lekker.
0: Mensen gaan weer spontaan richting Duitsland, hè?
1: En ik geef ze totaal geen ongelijk, want de boodschappen zijn een stukje goedkoper natuurlijk. Je kunt lekker gratis, of lekker goedkoper tanken.
0: Goedkoper, ja, gratis.
1: Het is gratis niet.
0: Nee, het is gratis.
1: dat zouden ze gelijk. Nee, dus ik geef ze geen ongelijk omdat ze de grenzen natuurlijk overgaan.
0: Ja, klopt, klopt. Hey, maar even terug te komen op die krakers, want de buurtbewoners die hadden zich ook verzameld. Een enkele heeft sympathie voor de krakers en heeft een bord mee waarop dus ook stond van nee tegensloop. En er zijn ook mensen die het dus niet eens zijn met de krakers. Je moet eens kijken wat het geld dat kost eigenlijk.
1: Wat moet je dan? Waar moeten ze dan naartoe?
0: Ja, nee, maar ik bedoel, we hadden het er net eigenlijk al over. Hè? Een kraker of een zwerver.
1: Ja.
0: Daar zit toch eigenlijk wel een heel verschil tussen.
1: Maar die zul je daar natuurlijk niet zien. Het is meer, ja...
0: Ja.
1: Maar goed, ze hebben natuurlijk ook wel... Waar moeten ze anders heen?
0: Ja.
1: Denk ik dan.
0: Ja, maar ja... Nou ja, eigenlijk best wel een hele goede vraag.
1: Ja, je had er volgens mij toen ook een soort van... Ze noemen zichzelf dan een beetje stadsnomaden, zeg maar. En dan zitten ze op een soort... het is niet echt een woord woonwagenkamp, maar het is een beetje van die... Van die creatievelingen, zeg maar. Die zitten daar gewoon, hebben een eigen plekje. Hebben we al een beetje opgebouwd en dan,
0: Ja.
1: Dus ja, ik ben benieuwd wel wat jij de luisteraar daar nou vindt.
0: Ja, 0316.
1: 6x3. En mocht je ook een leuk verzoekplaatje hebben, kun je die ook gewoon aanvragen.
0: Zeker, absoluut. Nu, topic, Becky G. Sorry, papi.

0: Blijf ook zo lekkere platen. The Ritchie Family and the American and a Generation. Hey, je kent het programma Hollands Got Talent, toch?
1: Jazeker.
0: Ja, ja, wij hebben Connect Got Talent.
1: Is dat zo?
0: Ja, ja, dat hebben we hier, ja. we hebben dadelijk een nieuwe collega.
1: Een nieuwe ster.
0: Ja, ja, Mark genaamd, ja.
1: Ja, je hebt hem al vanmorgen al even kunnen horen.
0: We hebben geen jury zitten die hier waarschijnlijk op de knop drukt.
1: Ja, maar hij mag door. Is al gebeurd, hij is al door de keuring heen, ja, zeg maar. Ja,
0: ja. Nou, het is aan uw luisteraar. Ik bedoel, u mag ook stemmen natuurlijk, hè. Ik bedoel, kan allemaal via de app.
1: Ja, 0316, 6x3.
0: Hartstikke leuk. Hey, over Hollands Got Talent gesproken. We hebben een Hollandse kraker staan, hè.
1: Tenminste,
0: ik vind het een kraker.
1: Samuel Welten natuurlijk straks, ja. En ja. Boom.
0: Boom.

0: Wauw.
1: Devil's Ferry.
0: Ja. Geweldig.
1: Ja, zeker.
0: Even rustgevend. Volgende week hebben we trouwens dat speciale item. Hè. We moeten gaan yoga, hè?
1: Ja, ben je al een beetje voorbereid?
0: Nou, ik denk dat ik hoofdpijn heb volgende week.
1: Oh ja, ik ga ook een stuk eerder naar huis, denk ik.
0: Ik denk dat ik het even laat. Marieke is er volgende week ook weer, geloof ik.
1: Ja, ze had ons vorige week uitgedaagd om een kleine yoga-oefening te doen. En Chris zei al van, nou, we mogen er niet uit. De deur gaat op slot, dus...
0: Ja. Begint een beetje op het glazen huis te lijken.
1: Ja, precies.
0: Alsjeblieft, zeg. Nee, volgende week.
1: Ja, ik is er weer dus.
0: Trek je wel je trainingspakje aan?
1: Ik doe een heel strak trainingspakje aan.
0: Oh, nou niet te strak, want ik bedoel, ik weet niet hoe Marieke daar... alsjeblieft, zeg. Tot zover het lunchpakket. Ik ga jullie weer bedanken voor het luisteren. Dadelijk heel veel plezier bij Mark natuurlijk.
1: Hè? Ja, dat komt helemaal goed, denk ik.
0: Ja, absoluut. Hey, zoals we al beloofd hadden, Samuel Welter met het nummer Boom.
1: Boom.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Ondernemers opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij Nederlandse alarmcentrales van de ANWB en Eurocross zijn tot nu toe maar 12 meldingen binnengekomen na het noodweer in Catalonië. Geen van de hulpvragen gaat over persoonlijk letsel. Gedupeerde vakantiegangers bellen vooral over geannuleerde vluchten, stroomuitval en extra overnachtingskosten. Bij de uitzonderlijk hevige regenval in het noordoosten van Spanje vielen zeker 2 doden. 1 toen op een camping een muur instortte en een man die in een ondergelopen garage verdronk. Iran heropent de straat van Hormuz pas als de Verenigde Staten aan 7 harde eisen voldoen. Dat heeft de Iraanse parlementsvoorzitter en hoofdonderhandelaar bekendgemaakt. Teheran eist onder meer dat de VS alle sancties opheffen, het verbod op olie-export schrappen en de zeeblokkades stoppen. Ook moeten alle militaire acties tegen Iran en zijn bondgenoten direct staken. Volgens Iran is de eisenlijst via bemiddelaar Qatar overhandigd en is de positie van het land definitief en niet onderhandelbaar. Bij een grote brand op een camping aan het Gardameer zijn vanochtend zeker 24 gewonden gevallen. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eén van hen verkeert in kritieke toestand. Over hun identiteit of nationaliteit is nog niets bekend. De brand brak vroeg in de ochtend uit en het blussen was erg lastig omdat er gasflessen ontploften. Zeker 20 staakcaravans zijn door het vuur verwoest. De brand is inmiddels onder controle. Of er ook Nederlanders op de camping aan het Gardameer staan is niet bekend. En de Amerikaanse president Trump heeft het vermeende telefoonnummer van een senator online gezet om hem onder druk te zetten. Trump wil dat senator Tom Cotton een wetsvoorstel voor een permanente zomertijd steunt. De president riep zijn volgers op om massaal het nummer te bellen. De senator voelt er niets voor, want volgens Cotton zorgt een permanente zomertijd in de winter voor gevaarlijk late zonsopgangen. Meerdere republikeinen verzetten zich ook tegen het plan, waardoor de wet in de Senaat zo goed als kansloos lijkt. Het weer, er zijn flinke zonnige perioden en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen wordt een vergelijkbare dag. Tot zover het radionieuws.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Hele goedemiddag. Je luistert naar de middag van Connect.
1: Dit is Connect met Mark.
0: En ja, een hele goedemiddag. Je luistert naar Connect. Lekker zonnig weer vandaag. En tussen 2 en 6 hoor je mij hier op Radio Connect. En we gaan lekker verder met Purple Disco Machine hier in Beat of the Heart.

Soms heb je meer nodig dan alleen maar woorden om elkaar duidelijk te maken wat je eigenlijk wil. Dit was de Extreme and More Than Words. En over more than words gesproken en dingen duidelijk maken. Ja, hier is nieuws over Lucas Graham, want die heeft zich in september 2026 teruggetrokken als support act van de wereldtournee van Ed Sheeran uit solidariteit met Macklemore. Het standpunt, volgens de overige acts, moet het voor artiesten mogelijk blijven om zich uit te spreken en over oorlog en burgers te praten. Dus dat allemaal in het kader van more than words. Hier is Lucas Graham in Love Someone.

0: Liefhebbers van Hollandse muziek kunnen 17 oktober terecht bij MFC Doelum aan de Hogekampse Weg in Renkum. Tijdens de Hollandse avond staat het sportcafé helemaal in het teken van gezelligheid, meezingers en muziek van eigen bodem. Zanger Dinant Rutger zorgt deze avond voor de muzikale sfeer. Hij brengt een afwisselend repertoire met bekende Hollandse klassiekers, levensliederen en feestnummers. Van rustige nummers tot muziek waarbij stilzitten bijna onmogelijk is. De Hollandse avond begint rond 8 uur en is bedoeld voor jong en oud. De toegang tot de feestavond is gratis. In Cultuurhuis de Borg in Babberich wordt op 23 oktober weer volop live muziek gespeeld tijdens De Borg Swingt. Tijdens deze muziekavond krijgen lokale en regionale bands de kans om zich op het podium te presenteren. Bezoekers kunnen rekenen op een afwisselende avond met onder meer pop- en rockcovers. De Borg Swingt is een terugkerend evenement waarbij muziek, dans en gezelligheid samenkomen. De muziekavond begint om 19:30 in Cultuurhuis de Borg aan het Baborgaplein in Babberich. Liefhebbers van blaasmuziek kunnen op 24 oktober volop genieten van de Kapellendag Zevenaar. In Zalencentrum Staring klinkt deze dag volop Egerländer, Böhmische en Moravische muziek. Liefhebbers krijgen verschillende kapellen en traditionele blaasmuziek te horen. De presentatie is in handen van Rob Klaasens, bekend van het radioprogramma Volksmuziek mit Schwung. De zaal aan de Grietakkers in Zevenaar gaat om 22:30 open. Meer informatie staat op zalencentrumstaring.nl. Tot zover de agendaberichten.
1: Connect.
2: Connect.

Ja, ik had gisteren nacht nog van die hele mooie dromen. En wellicht heb je ook nog wel eens mooie dromen. Nou, een van mijn dromen was lekker radio maken bij Connect. Dus vandaar. Van deze snap ik helemaal niks. Want ze komt eigenlijk helemaal niet omhoog in de tipperaden. En het is toch wel een heel lekker nummer. En ze doet het eigenlijk goed zowel hier nationaal als internationaal. Ik heb het over Nathalie Michel en Pinky Swear.

Ja, wie wilde nou eigenlijk alleen zijn? Ricky Martin deed samen met Christina Aguilera in dit geval met Nobody Wants to Be Lonely. En ik denk als ik met Christina Aguilera in een kamer zou zitten, zou ik ook zeggen, ja, ik wil helemaal niet meer alleen zijn. Als je kijkt naar de zon en als je kijkt naar de zonnige eilanden, dan kijken we even naar Ibiza. Dat doen we samen met Jonathan Blue. Hij heeft zich nu met op de nieuwe muziek gericht, een beetje volwassen en een beetje meer een clubgeluid met Edge of the Summer. En dit keer is de samenwerking met niemand minder dan Malief.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij Nederlandse alarmcentrales van de ANWB en Eurocross zijn tot nu toe maar 12 meldingen binnengekomen na het noodweer in Catalonië. Bij de uitzonderlijk hevige regenval in het noordoosten van Spanje vielen zeker 2 doden. Iran heropent de straat van Hormuz pas als de Verenigde Staten aan 7 harde eisen voldoen. Dat heeft de Iraanse parlementsvoorzitter en hoofdonderhandelaar bekendgemaakt. Bij een grote brand op een camping aan het Gardameer zijn vanochtend zeker 24 gewonden gevallen. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eén van hen verkeert in kritieke toestand. En de Amerikaanse president Trump heeft het vermeende telefoonnummer van een senator online gezet om hem onder druk te zetten. Trump wil dat senator Tom Cotton een wetsvoorstel voor een permanente zomertijd steunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Connect met Mark.
1: Hele goedemiddag.
2: Ik heb het nodig en dat is een feit. Alles is te koop nu behalve tijd. De klok tikt tot het bittere eind. Lang leven de life.

Ja, als je het allemaal een beetje aanziet komen hier in Nederland, dan zal het wel een beetje die kant op gaan dat iedereen in een carbonbox moet gaan leven. Want ja, tegenwoordig probeer maar een huis te vinden. De situatie is wel dat de rente aan het stijgen is en er wat meer huizen beschikbaar komen. Gisteren was er trouwens ook weer zo'n dag, weet je wel, dat iedereen een huis openzette die de huizen in de verkoop hebben. En ja, die waren gewoon van alles aan het proberen. En weet je wie dat ook wel eens probeert? Is Pink. En zij doet het met Try uit 2012.

0: Maar gelukkig vandaag nog niet. Vandaag is het gewoon lekker zonnig. Maar ja, en later in de week 15 graden maar liefst.
1: Bij Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
2: Connect. Overal thuis.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
4: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Noorwegen zijn een vader en zoon omgekomen bij een dodelijke schietpartij tijdens een jachtpartij. Een man opende vanochtend in het zuidoostelijke Halden plotseling het vuur op een groep jagers. De man van in de 70 en zijn zoon van in de 40 kwamen om het leven en een derde persoon raakte levensgevaarlijk gewond. De schutter maakte geen deel uit van de jachtgroep. Omstanders wisten de vermoedelijke dader te overmeesteren en vast te houden tot de politie arriveerde. Bij Nederlandse alarmcentrales van de ANWB en Eurocross zijn tot nu toe maar 12 meldingen binnengekomen na het noodweer in Catalonië. Geen van de hulpvragen gaat over persoonlijk letsel. Gedupeerde vakantiegangers bellen vooral over geannuleerde vluchten, stroomuitval en extra overnachtingskosten. Bij de uitzonderlijk hevige regenval in het noordoosten van Spanje vielen zeker 2 doden. 1 toen op een camping een muur instortte en een man die in een ondergelopen garage verdronk. Iran heropent de straat van Hormuz pas als de Verenigde Staten aan 7 harde eisen voldoen. Dat heeft de Iraanse parlementsvoorzitter en hoofdonderhandelaar bekendgemaakt. Teheran eist onder meer dat de VS alle sancties opheffen, het verbod op olie-export schrappen en de zeeblokkades stoppen. Ook moeten alle militaire acties tegen Iran en zijn bondgenoten direct staken. Volgens Iran is de eisenlijst via bemiddelaar Qatar overhandigd en is de positie van het land definitief en niet onderhandelbaar. En de landen van oliekartel OPEC Plus gaan hun olieproductie ook in november niet verhogen, ondanks de aanhoudend hoge brandstofprijzen. Dat hebben onder meer Saoedi-Arabië en Rusland besloten. De productie blijft achter door de oorlog met Iran en de blokkade van de straat van Hormuz. Om de druk op de olieprijzen te verlichten geven grote industrielanden wel miljoenen vaten uit hun noodreserves vrij. Maar experts verwachten dat dit de torenhoge prijzen aan de pomp maar tijdelijk remt. Het weer zijn flinke zonnige perioden en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen wordt een vergelijkbare dag. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht vanaf Nijmegen-Dukenburg tot aan Kuik 4 kilometer file en 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Met Connect beleef je een heerlijke herfst. Voor midden Gelderland. Dit is Connect. Dit is Connect met Mark.
3: Hey, hele goede middag. Fijn dat je erbij bent op deze zondag. Het is lekker weer vandaag en je luistert naar de lekkerste hits hier op Connect. Met vanmiddag tussen 2 en 6. En mijn naam is Mark.

gisteravond was hier op het kermistrein in Zevenaar was het Oktoberfest. En je weet, kan het er af en toe heel hard aan toe gaan. En misschien dat er wel mensen met elkaar in de haren vliegen. En misschien ook wel mensen die zeggen tegen elkaar, nou weet je wat, goodbye my lover. James Blunt hier op Radio Connect. En over lekkere muziek gesproken en een beetje misschien nog een beetje het Oktoberfest te blijven hangen om de voetjes van de vloer te krijgen. Soms heb je wel eens, verrek, dit heb ik al eens eerder gezien. En dan denk je, verrek, is dit niet een déjà vu? Nou, weet je wie erover zingen? Hier is Ina en Bob Taylor vanuit 2009.

0: Dit is Connect.
1: Overal thuis.
2: Zomerij Velp-Roosendaal staat op 10 oktober in het teken van het Romeinse verleden. Van 1 uur tot 2:30 neemt Wim Schenning je mee langs de Nedergermaanse limes en de bijzondere vondsten bij Castellum Meinerswijk in Arnhem. De limes vormde ooit de noodgrens van het Romeinse Rijk en staat op de UNESCO-werelderfgoedlijst. Na de inleiding kunnen de deelnemers zelf aan de slag gaan met archeologische vondsten. De zomerij is gevestigd aan Den Heuvel in Velp. De Westervoortse Werenfriedkerk aan de Dorpstraat verzorgt op 11 oktober een middagconcert. Bezoekers kunnen genieten van Ierse en Schotse volksmuziek met driestemmige zang en een breed scala aan instrumenten. Het programma biedt een gevarieerd palet van ingetogen barokwerken tot levendige tango's en moderne composities. Iedereen is welkom tussen 3 en 5 uur. Voor reserveringen of meer informatie kijk op vriendenwerenfriedkerk.nl. Op woensdag 14 oktober staat de Wilgenpas in Westervoort weer in het teken van de maandelijkse bingo. Vanaf 2:30 zijn bezoekers welkom en staat er gratis koffie of thee met iets lekkers klaar. Om 3 uur begint de bingo en worden er in totaal 4 rondes gespeeld. Tijdens de verschillende rondes zijn leuke prijzen te winnen. Een gezellige middag voor iedereen die zin heeft in een spelletje bingo en een praatje met buurtgenoten. De Wilgenpas zit aan het Geerken in Westervoort. En tot zover de agendaberichten.
1: Connect verbindt.
0: Connect verbindt.
1: Van Spijk tot Renkum.

Je zou er zelf bijna stil van worden. We hadden eerst al Goodbye My Lover. En dat allemaal in het kader natuurlijk van het Oktoberfest wat gisteren heeft plaatsgevonden. En ja, als iemand weg is, dan wordt er wel een beetje stil in huis. Zo stil is een single uit 2012 van de Zweedse band Bluff. Het is niet afkomstig van een van hun reguliere studioalbums, maar het is wel opgenomen op het verzamelalbum. Hier het beste van 20 jaar Bluff. En we duiken even naar een andere Nederlandse artiest. Maar die maakt er, die zingt niet Nederlands, maar hij is wel uit Nederland. En hij is erg succesvol. En hij is ook succesvol wereldwijd. Ik heb het over niemand minder dan Avrojack en Amel samen met Rivers.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. In Noorwegen zijn een vader en zoon omgekomen bij een dodelijke schietpartij tijdens een jachtpartij. Een man opende vanochtend in het zuidoostelijke Halden plotseling het vuur op een groep jagers. Bij Nederlandse alarmcentrales van de ANWB en Eurocross zijn tot nu toe maar 12 meldingen binnengekomen na het noodweer in Catalonië. Bij de uitzonderlijk hevige regenval in het noordoosten van Spanje vielen zeker 2 doden. Iran heropent de straat van Hormuz pas als de Verenigde Staten aan 7 harde eisen voldoen. Dat heeft de Iraanse parlementsvoorzitter en hoofdonderhandelaar bekendgemaakt. En de landen van oliekartel OPEC Plus gaan hun olieproductie ook in november niet verhogen, ondanks de aanhoudend hoge brandstofprijzen. Dat hebben onder meer Saoedi-Arabië en Rusland besloten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Er zijn flinke zonnige perioden en het blijft overal droog, met temperaturen van zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Er staat weinig wind. Vanavond blijft het droog bij een heldere hemel, waardoor er tegen de nacht mist kan ontstaan. Het waait bijna niet, alleen in het noordwestelijk kustgebied staat er een matige zuidwestenwind. Ook komende nacht is het droog met op veel plaatsen mist. Het kwik zakt naar zo'n 6 graden plaatselijk in het oosten tot 11 aan de kust en er staat nauwelijks wind. Morgenochtend lost de aanwezige mist snel op en wordt overal zonnig. Het blijft de hele dag droog. Morgenmiddag ontstaat er in het noorden bewolking, terwijl het in het midden en zuiden van het land zonnig is. Het wordt 19 graden in het noorden tot 22 in het zuiden en er waait morgenmiddag een matige, op de Wadden vrij krachtige zuidwestenwind. Morgenavond komt er meer bewolking bij in het noorden en kan er een spatje regen vallen. Namorgen houden we zacht en overwegend droog herfstweer met zonnige perioden en 's nachts en in de ochtend kans op mist. Het is warm voor de tijd van het jaar. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en zakt de temperatuur naar gangbare waarden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Ja, heeft zijn volg net alweer klaarstaan. Maar dit verhaal deed ik even met Imael, Angel en Ultra Nata, die je vast ook nog wel kent van haar vele hits die ze jaren geleden in de jaren 80 eigenlijk had. En wat het lekker, want het is buiten heel lekker. Dus je zou zeggen, ga gewoon lekker naar buiten. Moving to the Sun. En iemand die het momenteel ook erg goed doet, is helemaal hot via TikTok. Nummer wat daar geplaatst werd. En dat werd heel veel gedeeld op TikTok. Dus Ilse de Lange, ja, ze is hot vandaag de dag. Hier is Something Good.

Peter Gene Hernandez. Hij is geboren in 1985. Hè. We kennen hem natuurlijk allemaal als Bruno Mars. Hij is momenteel een van de invloedrijkste popartiesten van zijn generatie. En Mars heeft wereldwijd maar liefst 150 miljoen platen verkocht. En daarmee wordt hij tot de bestverkopende artiesten aller tijden. Moet je eens nagaan als je dat even uit gaat rekenen hoeveel dat is. Als je weet hoeveel dat is, laat het ons even weten op Connect. Want ik ben ook wel benieuwd hoeveel het is. En misschien hebben mensen ook nog wel een goed idee hoe... Misschien moeten we ook wel gaan zingen, ik weet het niet. Maar voorlopig houden we het gewoon even bij radio maken. En iemand die zingt en denk ik ook heel veel miljoenen verdient. Ze heeft zelfs een nummer uit 2015 weer opnieuw uitgebracht in 2026. Ik heb het over Lara Larsson. Ze komt uit Zweden, ze heeft mooie blonde haren, ze kan heel goed dansen. En ze kan ook nog over Lush Life zingen.

Ik weet niet wat jouw vrouw of jouw man voor ogen heeft. Je hebt mensen met groene, blauwe en soms zelfs met paarse ogen. Ja, nou, paarse ogen is niet helemaal wat je wil weten natuurlijk. Maar kijk elkaar vandaag diep in de ogen, want het is lekker weer. Je luistert uit naar Connect. Wat je niet moet doen, ook al gaan dingen soms niet heel erg lekker, je moet gewoon niet achterom kijken. Want Linda en Sil doen dat ook niet.

De Verlies speelde van 19 tot en met 27 maart 1977 voor het eerst op 7 plaatsen in Nederland. Onder andere Huizenmaas, AOR, Everaar, Van Schaak, Manton Single 10 en Paradiso. En tijdens een clubtoernooi met andere punkbands wonnen Johnny Thunders, Wayne County en Sherry Vanilla. En weet je waar het eerste optreden was van de Police in Nederland? Dat vond plaats in een dorpscafé, de Kienstobbe in Tweede Exelmond op 19 maart 1977. En dit was 2 jaar later, 1979, Message in a Bottle van de Police. Solid Harmony vlak voor het nieuws hier met I'll Be There For You.

0: iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's half uurtje, bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting. Connect.
1: Ondernemers, opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Minister Veilbrief twijfelt steeds meer over zijn plan om UWV-dwangsommen tijdelijk af te schaffen. Dat zei de bewindsman van Sociale Zaken in Buitenhof. Mensen hebben recht op een vergoeding als het UWV te laat beslist, maar Veilbrief wilde die boete schrappen om de drukte bij de instantie te verlichten. Hij is bang dat de maatregel het rechtsgevoel van burgers aantast en gaat nu opnieuw in gesprek met de Tweede Kamer. De Raad voor de Rechtspraak adviseerde eerder al om het plan te schrappen. De Spaanse politie is bezig om een groot migrantenkamp in de exclave Ceuta te ontruimen. Op een strand in het gebied verbleven zo'n 3000 mensen in tijdelijke voorzieningen. De migranten worden overgebracht naar opvanglocaties waar wordt gekeken of ze kunnen terugkeren naar Marokko. Hun aanwezigheid leidde al langere tijd tot spanningen en protesten van buurtbewoners. Sinds een grote grensstroom afgelopen zomer verblijven er nog altijd zeker 10.000 migranten in Ceuta. In Noorwegen zijn een vader en zoon omgekomen bij een dodelijke schietpartij tijdens een jachtpartij. Een man opende vanochtend in het zuidoostelijke Halden plotseling het vuur op een groep jagers. De man van in de 70 en zijn zoon van in de 40 kwamen om het leven en een derde persoon raakte levensgevaarlijk gewond. De schutter maakte geen deel uit van de jachtgroep. Omstanders wisten de vermoedelijke dader te overmeesteren en vast te houden tot de politie arriveerde. En de internationale regering van Jemen begint een militair offensief om gebied op de Houthi-rebellen te heroveren. Dat heeft regeringsleider Rashad al-Alimi bekendgemaakt. Saudi-Arabië steunt de operatie met luchtaanvallen, maar de door Iran gesteunde Houthis boeken terreinwinst. Zo rukken ze op in het zuidwesten en dreigen ze de belangrijke stad Taiz volledig te omsingelen. De rebellen hebben de hoofdstad van Jemen, Sanaa, al sinds 2014 in handen. Het weer is een flinke zonnige periode en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen wordt het een vergelijkbare dag. Tot zover het radionieuws.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

Hele goede middag. Lekker weer buiten. Je luistert naar het Connect. En ik ben er nog tot 5 uur. We hebben ze direct voor je. Hanna Mee en Wacht op mij.

0: Wij zijn Connect. Overal thuis in Midden-Gelderland.
1: Liefhebbers van Hollandse muziek kunnen 17 oktober terecht bij MFC Doelum aan de Hogekampse Weg in Renkum. Tijdens de Hollandse avond staat het sportcafé helemaal in het teken van gezelligheid, meezingers en muziek van eigen bodem. Zanger Dinant Rutger zorgt deze avond voor de muzikale sfeer. Hij brengt een afwisselend repertoire met bekende Hollandse klassiekers, levensliederen en feestnummers. Van rustige nummers tot muziek waarbij stilzitten bijna onmogelijk is. De Hollandse avond begint rond 8 uur en is bedoeld voor jong en oud. De toegang tot de feestavond is gratis. In Cultuurhuis de Borg in Babberich wordt op 23 oktober weer volop live muziek gespeeld tijdens De Borg Swingt. Tijdens deze muziekavond krijgen lokale en regionale bands de kans om zich op het podium te presenteren. Bezoekers kunnen rekenen op een afwisselende avond met onder meer pop- en rockcovers. De Borg Swingt is een terugkerend evenement waarbij muziek, dans en gezelligheid samenkomen. De muziekavond begint om 19:30 in Cultuurhuis de Borg aan het Baborgaplein in Babberich. Liefhebbers van blaasmuziek kunnen op 24 oktober volop genieten van de Kapellendag Zevenaar. In Zalencentrum Staring klinkt deze dag volop Egerländer, Böhmische en Moravische muziek. Liefhebbers krijgen verschillende kapellen en traditionele blaasmuziek te horen. De presentatie is in handen van Rob Klaasens, bekend van het radioprogramma Volksmuziek mit Schwung. De zaal aan de Grietakkers in Zevenaar gaat om 22:30 open. Meer informatie staat op zalencentrumstaring.nl. Tot zover de agendaberichten.

Ja, het is een... Het is een mad world. Ja, jongens, vandaag de dag. Het is een hele gekke wereld met overal oorlog. Gisteravond ook weer iemand neergestoken, neergeschoten. We gaan er allemaal naartoe. Het is inderdaad een hele, hele gekke wereld. Hartwell featuring Jake Reese. En dat helemaal uit 2025. En dan het volgende. De bejubelde Broadway musical. MG, de Michael Jackson musical. Die komt eraan. En die komt in 2027 en 2028 komt die naar Nederland. En hij wordt geproduceerd door Stage Entertainment. En wat het leuke is, de musical die zal zich focussen op de Dangerous Tour uit 1992. De liedjes blijven in het Engels,

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Minister Veilbrief twijfelt steeds meer over zijn plan om UWV-dwangsommen tijdelijk af te schaffen. De Raad voor de Rechtspraak adviseerde eerder al om het plan te schrappen. De Spaanse politie is bezig om een groot migrantenkamp in de exclave Ceuta te ontruimen. Op een strand in het gebied verbleven zo'n 3000 mensen in tijdelijke voorzieningen. In Noorwegen zijn een vader en zoon omgekomen bij een dodelijke schietpartij tijdens een jachtpartij. Een man opende vanochtend in het zuidoostelijke Halden plotseling het vuur op een groep jagers. En de internationale regering van Jemen begint een militair offensief om gebied op de Houthi-rebellen te heroveren. Saudi-Arabië steunt de operatie met luchtaanvallen, maar de door Iran gesteunde Houthis boeken terreinwinst. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 50 kilometer file in het land. Op de A4 rijdt het langzaam vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij knooppunt de Nieuwe Meer is in de file een ongeluk gebeurd. 4 kilometer file en 10 minuten vertraging daar nu. De linkerrijstrook is dicht. En die file stond er al omdat de A9 dicht is. De weg Diemen-Alkmaar. Dat is in beide richtingen zo. Bij Amstelveen Stadshart wordt daar een gekantelde vrachtwagen geborgen. Gaat nog tot 8 uur duren. En de omleidingsroute die loopt via de A10 Zuid. Op de A10 Zuid vanuit Watergaasmeer naar Knoop. Koenplein voor knooppunt de Nieuwe Meer, daardoor 10 minuten vertraging. Ook viel op de A6 Emmeloord-Lelystad bij Zwifterband een kwartiertje door de werkzaamheden. En nasleep van een ongeluk op de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Kaagdorp. 2 kilometer file en 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland. Dit is Connect. Overal thuis in Midden-Gelderland. Wij zijn Connect.

0: Dit is Connect met Mark.
1: Dit is Connect. Een hele goede middag. Het is ondertussen 16:30 geworden. Nog een half uurtje te gaan hier op Radio Connect. En weet je, soms heb je wel eens van die mensen die in de nacht gaan. Sommige heb je van die mensen die nog wel naar vrijdagavond teruggaan. Vrijdagavond, ja, ze hebben het voor elkaar gekregen. Maar liefst 2-2 gespeeld tussen NAC. Dus weer een pintje erbij voor Vitesse. En uiteraard houden we hier op Connect op de hoogte van de ontwikkelingen van Vitesse. En wij gaan even naar de nacht. Door het oog van de nacht zelfs, hier is Flair.

Living Eyes van de Eagles. En dan even dit. Dean Saunders heeft de naam van zijn overleden broer Ben op zijn keel laten tatoeëren. De zanger deelt zaterdag op Instagram beelden van de tatoeage en legt uit dat hij bewust voor die plek heeft gekozen. Hij zegt: "Vandaar heb ik jouw naam voor altijd op mijn strot laten zetten, Ben. Want alleen een plek in mijn hart voelde niet genoeg," schrijft Saunders bij de Instagram post. De 35-jarige zanger koos voor zijn keel omdat daar zijn stem zit. De stem waarmee ik zing, mijn gevoel uit en ieder weekend op het podium sta. En dat maakt deze tatoeage voor mij zoveel meer dan alleen inkt. Ja, gesproken over beautiful things. Als je dat voor je broer doet, dan ga je toch wel heel erg ver. Ja, en hij is natuurlijk vrij onlangs overleden. Ben Saunders, 43-jarige leeftijd. Oorzaak is nog steeds niet helemaal bekend, maar uiteraard houden we hier op de hoogte op Connect Radio. Here's Beautiful Things van Benson Boone.

ja, aanstaan om dan weer een lekkere wedstrijd te gaan spelen. We gaan natuurlijk met z'n allen duimen, want de Nederlandse elftal heeft een wat slechte rit achter de rug met slechte wedstrijden eigenlijk. Het is belangrijk dat we vanavond gaan winnen om ook in de Nations League de nodige punten te kunnen pakken. We gaan het zien. In ieder geval, wat heel vreemd is, er zijn vanmiddag heel veel nummers met goodbye, goodbye, goodbye. En dit is er nog eentje. Beautiful Goodbye van Amanda Marshall.

0: En vanaf deze plek zeg ik ook in ieder geval voor even goodbye. Dit was hem dan tussen 2 en 5 op de zondag hier op Connect. Maar niet getreurd, binnenkort ben ik terug vanaf 13 oktober tussen 9 en 11. Houd even in de gaten naar het programma van Maurice. Zal ik iedere dinsdag te horen zijn op deze locatie. Ik zou zeggen, geniet nog even lekker van je zondag. Het is nog steeds lekker buiten. En maak er een mooie week van. In ieder geval, een van de dingen die nog ook altijd op mijn lijstje staan. Ik weet niet of het nog gaat redden. Want dat had ik misschien toen ik 15 was mee moeten beginnen. Maar in ieder geval, zij is wel jong begonnen. En ja, ze gaat als een gek natuurlijk. Roxy Dekker, een superstar.
1: Dit is Connect voor Midden-Gelderland.

0: Impact Weekoverzicht. Met het belangrijkste en interessantste nieuws van afgelopen week. Het Connect Weekoverzicht. Zondagavond van 6 tot 7. Connect.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op een industrieterrein bij het Brabantse Katwijk is vanmiddag een 17-jarige motorrijder om het leven gekomen. De tiener botste tegen een boom. Reanimatie mocht niet meer baten. Het slachtoffer kwam uit Limburg en had gezien zijn leeftijd nog geen rijbewijs. Hulpdiensten rukten massaal uit naar de plek van de crash. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren en of er mogelijk een ander voertuig bij betrokken was. De Spaanse politie is bezig om een groot migrantenkamp in de exclave Ceuta te ontruimen. Op een strand in het gebied verbleven zo'n 3000 mensen in tijdelijke voorzieningen. De migranten worden overgebracht naar opvanglocaties waar wordt gekeken of ze kunnen terugkeren naar Marokko. Hun aanwezigheid leidde al langere tijd tot spanningen en protesten van buurtbewoners. Sinds een grote grensstroom afgelopen zomer verblijven er nog altijd zeker 10.000 migranten in Ceuta. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een nieuw record gebroken met 7,4 miljoen bezoekers. 200.000 meer dan het record in 2023. Dat maakte de festivaldirecteur bekend bij de afsluiting van het volksfeest. Niet alleen de drukte, maar ook de bierconsumptie bereikte een hoogtepunt met 6,7 miljoen liter gedronken bier. Ook de eetkraampjes en het historische festivalterrein deden uitstekende zaken. En daarmee gaat de editie van dit jaar van het Oktoberfest in München de boeken in als de best bezochte ooit. En de internationale regering van Jemen begint een militair offensief om gebied op de Houthi-rebellen te heroveren. Dat heeft regeringsleider Rashad al-Alimi bekendgemaakt. Saudi-Arabië steunt op.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland wordt langzaam gereden tussen knooppunt Velperbroek en afrit Zevenaar over 6 kilometer. 10 minuten vertraging daardoor. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
4: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.
5: Are you ready?

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Op een industrieterrein bij het Brabantse Katwijk is vanmiddag een 17-jarige motorrijder om het leven gekomen. De tiener botste tegen een boom. Reanimatie mocht niet meer baten. De Spaanse politie is bezig om een groot migrantenkamp in de exclave Ceuta te ontruimen. Op een strand in het gebied verbleven zo'n 3000 mensen in tijdelijke voorzieningen. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een nieuw record gebroken met 7,4 miljoen bezoekers. 200.000 meer dan het record in 2023. En de internationale regering van Jemen begint een militair offensief om gebied op de Houthi-rebellen te heroveren. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanavond blijft het droog bij een heldere hemel, waardoor er tegen de nacht mist kan ontstaan. Het waait bijna niet, alleen in het noordwestelijk kustgebied staat er een matige zuidwestenwind. Ook komende nacht is het droog met op veel plaatsen mist. Het kwik zakt naar zo'n 6 graden plaatselijk in het oosten tot 11 aan de kust en er staat nauwelijks wind. Morgenochtend lost de aanwezige mist snel op en wordt overal zonnig. Het blijft de hele dag droog. Morgenmiddag ontstaat er in het noorden bewolking, terwijl het in het midden en zuiden van het land zonnig is. Het wordt 19 graden in het noorden tot 22 in het zuiden en er waait morgenmiddag een matige, op de Wadden vrij krachtige zuidwestenwind. Morgenavond komt er meer bewolking bij in het noorden en kan er een spatje regen vallen. Na morgen houden we zacht en overwegend droog herfstweer met zonnige perioden en 's nachts en in de ochtend kans op mist. Het is warm voor de tijd van het jaar. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en zakt de temperatuur naar gangbare waarden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect.

0: Op vrijdagochtend staat de vrouw centraal bij Connect. Tussen 10 en 12 hoor je Natasja. Met nieuws uit de regio, vrouwenfeitjes, draai je plaat, let's talk en meer roddelpraat. Natasja, elke vrijdag van 10 tot 12 op Connect. Mannen mogen ook luisteren.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Opnieuw grote schade aan een van de bruggen in Kiev door een Russische droneaanval. Tijdens de aanval op de Noordbrug in de Oekraïnse hoofdstad zijn 2 mensen gewond geraakt. Het Russische leger valt al dagen bruggen aan, daarbij zijn meerdere doden gevallen. De aanval van vandaag viel samen met een bezoek van de Duitse bondskanselier Merz. Hij zegt onder andere 1,3 miljard euro aan militaire steun toe en wil samen met Oekraïne drones gaan produceren. In een woning in Bergen op Zoom in het westen van Noord-Brabant is vanmorgen een dode man gevonden. De politie vermoedt dat de man door geweld om het leven is gekomen. Niet veel later is een 38-jarige verdachte uit Roosendaal aangehouden. Hij zit vast en wordt verhoord. Forensisch specialisten doen nog dagenlang onderzoek in het huis en in de buurt om sporen te verzamelen. Over de identiteit van het slachtoffer heeft de politie nog niets bekendgemaakt. Op een industrieterrein bij het Brabantse Katwijk is vanmiddag een 17-jarige motorrijder om het leven gekomen. De tiener botste tegen een boom en reanimatie mocht niet meer baten. Het slachtoffer kwam uit Limburg en had gezien zijn leeftijd nog geen rijbewijs. Hulpdiensten rukten massaal uit naar de plek van de crash. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren en of er mogelijk een ander voertuig bij betrokken was. En het Oktoberfest in München heeft dit jaar een nieuw record gebroken met 7,4 miljoen bezoekers. 200.000 meer dan het record in 2023. Dat maakte de festivaldirecteur bekend bij de afsluiting van het volksfeest. Niet alleen de drukte, maar ook de bierconsumptie bereikte een hoogtepunt met 6,7 miljoen liter gedronken bier. Ook de eetkraampjes en het historische festivalterrein deden uitstekende zaken. Daarmee gaat de editie van dit jaar van het Oktoberfest in München de boeken in als het best bezochte ooit. Het weer, helder en droog, met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 wordt nog langzaam gereden vanuit Apeldoorn naar Amsterdam over 12 kilometer tussen Stoe en Hoevelaak. Het rijdt wel door, want de vertraging is een klein kwartiertje. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Liefhebbers van Hollandse muziek kunnen 17 oktober terecht bij MFC Doelum aan de Hogekampse Weg in Renkum. Tijdens de Hollandse avond staat het sportcafé helemaal in het teken van gezelligheid, meezingers en muziek van eigen bodem. Zanger Dinant Rutger zorgt deze avond voor de muzikale sfeer. Hij brengt een afwisselend repertoire met bekende Hollandse klassiekers, levensliederen en feestnummers. Van rustige nummers tot muziek waarbij stilzitten bijna onmogelijk is. De Hollandse avond begint rond 8 uur en is bedoeld voor jong en oud. De toegang tot de feestavond is gratis. In Cultuurhuis de Borg in Babberich wordt op 23 oktober weer volop live muziek gespeeld tijdens De Borg Swingt. Tijdens deze muziekavond krijgen lokale en regionale bands de kans om zich op het podium te presenteren. Bezoekers kunnen rekenen op een afwisselende avond met onder meer pop- en rockcovers. De Borg Swingt is een terugkerend evenement waarbij muziek, dans en gezelligheid samenkomen. De muziekavond begint om 19:30 in Cultuurhuis de Borg aan het Baborgaplein in Babberich. Liefhebbers van blaasmuziek kunnen op 24 oktober volop genieten van de Kapellendag Zevenaar. In Zalencentrum Staring klinkt deze dag volop Egerländer, Böhmische en Moravische muziek. Liefhebbers krijgen verschillende kapellen en traditionele blaasmuziek te horen. De presentatie is in handen van Rob Klaasens, bekend van het radioprogramma Volksmuziek mit Schwung. De zaal aan de Grietakkers in Zevenaar gaat om 22:30 open. Meer informatie staat op zalencentrumstaring.nl. Tot zover de agendaberichten.
1: De regio hoor je hier.
2: Dit is Connect.

0: Overal thuis.
1: Dit is Connect. After all you put me

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Opnieuw grote schade aan een van de bruggen in Kiev door een Russische droneaanval. Het Russische leger valt al dagen bruggen aan, daarbij zijn meerdere doden gevallen. In een woning in Bergen op Zoom in het westen van Noord-Brabant is vanmorgen een dode man gevonden. De politie vermoedt dat de man door geweld om het leven is gekomen. Niet veel later is een 38-jarige verdachte uit Roosendaal aangehouden. Op een industrieterrein bij het Brabantse Katwijk is vanmiddag een 17-jarige motorrijder om het leven gekomen. De tiener botste tegen een boom en reanimatie mocht niet meer baten. En het Oktoberfest in München heeft dit jaar een nieuw record gebroken met 7,4 miljoen bezoekers. Niet alleen de drukte, maar ook de bierconsumptie bereikte een hoogtepunt met 6,7 miljoen liter gedronken bier. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 wordt nog langzaam gereden vanuit Apeldoorn naar Amsterdam over 12 kilometer tussen Stoe en Hoevelaak. Het rijdt wel door, want de vertraging is een klein kwartiertje. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.

0: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. In Frankrijk blijven morgen 400 tot 500 middelbare scholen dicht of beperkt open na gewelddadige rellen. Dat heeft het ministerie van Onderwijs besloten omdat de veiligheid er niet gegarandeerd kan worden. Bij hevige protesten over de slechte omstandigheden in het onderwijs werden zeker 24 scholen in brand gestoken of geplunderd. Ook raakten 78 leraren en medewerkers gewond. Het is wel de bedoeling dat de beschadigde scholen de komende tijd weer stapsgewijs opengaan. De explosieve opruimingsdienst moest vanmiddag in actie komen in verband met een deels ontplofte bom. Deze was onder een auto gegooid. De EOD heeft het explosief onschadelijk gemaakt en afgevoerd. De straat is afgezet voor onderzoek. De politie vermoedt dat het gaat om zwaar illegaal vuurwerk. Het motief achter de daad is nog onduidelijk. De politie wil weten of het gaat om baldadigheid of een bewuste actie. Opnieuw grote schade aan een van de bruggen in Kiev door een Russische droneaanval. Tijdens de aanval op de Noordbrug in de Oekraïnse hoofdstad zijn twee mensen gewond geraakt. Het Russische leger valt al dagen bruggen aan, daarbij zijn meerdere doden gevallen. De aanval van vandaag viel samen met een bezoek van de Duitse bondskanselier Merz. Hij zegt onder andere 1,3 miljard euro aan militaire steun toe en wil samen met Oekraïne drones gaan produceren. In een woning in Bergen op Zoom in het westen van Noord-Brabant is vanmorgen een dode man gevonden. De politie vermoedt dat de man door geweld om het leven is gekomen. Niet veel later is een 38-jarige verdachte uit Roosendaal aangehouden. Hij zit vast en wordt verhoord. Forensisch specialisten doen nog dagenlang onderzoek in het huis en in de buurt om sporen te verzamelen. Over de identiteit van het slachtoffer heeft de politie nog niets bekendgemaakt. Het weer, helder en droog, met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 wordt nog langzaam gereden vanuit Apeldoorn naar Amsterdam over 12 kilometer tussen Stroe en Hoevelaken. Het rijdt wel door, want de vertraging is een klein kwartiertje. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Zomerrijvelp Roosendaal staat op 10 oktober in het teken van het Romeinse verleden. Van 1 uur tot 2:30 neemt Wim Schenning je mee langs de Nedergermaanse limes en de bijzondere vondsten bij Castellum Meinerswijk in Arnhem. De limes vormde ooit de noodgrens van het Romeinse Rijk en staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Na de inleiding kunnen de deelnemers zelf aan de slag gaan met archeologische vondsten. De zomerrij is gevestigd aan Den Heuvel in Velp. De Westervoortse Werenfriedkerk aan de Dorpstraat verzorgt op 11 oktober een middagconcert. Bezoekers kunnen genieten van Ierse en Schotse volksmuziek met driestemmige zang en een breed scala aan instrumenten. Het programma biedt een gevarieerd palet van ingetogen barokwerken tot levendige tango's en moderne composities. Iedereen is welkom tussen 3 en 5 uur. Voor reserveringen of meer informatie kijk op vriendenwerenfrietkerk.nl. Op woensdag 14 oktober staat de Wilgenpas in Westervoort weer in het teken van de maandelijkse bingo. Vanaf 2:30 zijn bezoekers welkom en staat er gratis koffie of thee met iets lekkers klaar. Om 3 uur begint de bingo en worden er in totaal 4 rondes gespeeld. Tijdens de verschillende rondes zijn leuke prijzen te winnen. Een gezellige middag voor iedereen die zin heeft in een spelletje bingo en een praatje met buurtgenoten. De Wilgenpas zit aan het Geerken in Westervoort. En tot zover de agendaberichten.
1: Actualiteiten, sport en het beste uit de regio.
2: Met Connect voel je overal thuis.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. In Frankrijk blijven morgen 400 tot 500 middelbare scholen dicht of beperkt open na gewelddadige rellen. Bij hevige protesten over de slechte omstandigheden in het onderwijs werden zeker 24 scholen in brand gestoken of geplunderd. De explosieve opruimingsdienst moest vanmiddag in actie komen in verband met een deels ontplofte bom. Deze was onder een auto gegooid. De politie vermoedt dat het gaat om zwaar illegaal vuurwerk. Opnieuw grote schade aan een van de bruggen in Kiev door een Russische droneaanval. Het Russische leger valt al dagen bruggen aan, daarbij zijn meerdere doden gevallen. In een woning in Bergen op Zoom in het westen van Noord-Brabant is vanmorgen een dode man gevonden. De politie vermoedt dat de man door geweld om het leven is gekomen. Niet veel later is een 38-jarige verdachte uit Roosendaal aangehouden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het blijft droog bij een heldere hemel, waardoor er tegen de nacht mist kan ontstaan. Het waait bijna niet, alleen in het noordwestelijk kustgebied staat er een matige zuidwestenwind. Ook komende nacht is het droog met op veel plaatsen mist. Het kwik zakt naar zo'n 6 graden plaatselijk in het oosten tot 11 aan de kust. Er staat nauwelijks wind. In de ochtend lost de aanwezige mist snel op en wordt het overal zonnig. Het blijft de hele dag droog. Morgenmiddag ontstaat er in het noorden bewolking, terwijl het in het midden en zuiden van het land zonnig is. Het wordt 19 graden in het noorden tot 22 in het zuiden en er waait morgenmiddag een matige, op de Wadden vrij krachtige zuidwestenwind. Morgenavond komt er meer bewolking bij in het noorden en kan er een spatje regen vallen. Na morgen houden we zacht en overwegend droog herfstweer met zonnige perioden en 's nachts en in de ochtend kans op mist. Het is warm voor de tijd van het jaar. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en zakt de temperatuur naar gangbare waarden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 wordt nog langzaam gereden vanuit Apeldoorn naar Amsterdam, over 12 kilometer tussen Stoe en Hoevelaak. Het rijdt wel door, want de vertraging is een klein kwartiertje. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Benieuwd naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: Ondernemers, opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl. En mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In Jemen zijn meer dan 70 mensen omgekomen bij gevechten tussen de Houthi-beweging en regeringstroepen. Er wordt al dagenlang gevochten in de westelijke provincie Taiz. De slachtoffers zijn aan beide zijden gevallen. Vandaag kondigde de jemenitische regering aan dat het met een militaire operatie de gebieden gaat heroveren die in handen zijn van de Houthis. Maar volgens internationale media hebben de Houthis vandaag een belangrijke verbindingsweg in handen gekregen. In Frankrijk blijven morgen 400 tot 500 middelbare scholen dicht of beperkt open na gewelddadige rellen. Dat heeft het ministerie van Onderwijs besloten omdat de veiligheid er niet gegarandeerd kan worden. Bij hevige protesten over de slechte omstandigheden in het onderwijs werden zeker 24 scholen in brand gestoken of geplunderd. Ook raakten 78 leraren en medewerkers gewond. Het is wel de bedoeling dat de beschadigde scholen de komende tijd weer stapsgewijs opengaan. De explosieve opruimingsdienst moest vanmiddag in actie komen in verband met een deels ontplofte bom. Deze was onder een auto gegooid. De EOD heeft het explosief onschadelijk gemaakt en afgevoerd. De straat is afgezet voor onderzoek. De politie vermoedt dat het gaat om zwaar illegaal vuurwerk. Het motief achter de daad is nog onduidelijk. De politie wil weten of het gaat om baldadigheid of een bewuste actie. En de belangstelling voor de tentoonstelling van het beroemde Franse tapijt van Bayeux in Londen is zo groot dat het British Museum speciale maatregelen instelt. Bezoekers kochten ruim van tevoren een van de meer dan 100.000 beschikbare kaartjes, maar staan toch meerdere uren in de rij om het 11e-eeuwse borduursel te kunnen zien. Na klachten op social media overweegt het museum nu langere openingstijden, extra zitgelegenheid en duidelijker bewegwijzering. Het weer, helder en droog, met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 wordt nog langzaam gereden vanuit Apeldoorn naar Amsterdam over 12 kilometer tussen Stroe en Hoevelaak. Het rijdt wel door, want de vertraging is een klein kwartiertje. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. In Frankrijk blijven morgen 400 tot 500 middelbare scholen dicht of beperkt open na gewelddadige rellen. Bij hevige protesten over de slechte omstandigheden in het onderwijs werden zeker 24 scholen in brand gestoken of geplunderd. De explosieve opruimingsdienst moest vanmiddag in actie komen in verband met een deels ontplofte bom. Deze was onder een auto gegooid. De politie vermoedt dat het gaat om zwaar illegaal vuurwerk. In Jemen zijn meer dan 70 mensen omgekomen bij gevechten tussen de Houthi-beweging en regeringstroepen. Vandaag kondigde de jemenitische regering aan dat het met een militaire operatie de gebieden gaat heroveren die in handen zijn van de Houthis. En de belangstelling voor de tentoonstelling van het beroemde Franse tapijt van Bayeux in Londen is zo groot dat het British Museum speciale maatregelen instelt. Na klachten op social media overweegt het museum nu langere openingstijden, extra zitgelegenheid en duidelijker bewegwijzering. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 wordt nog langzaam gereden vanuit Apeldoorn naar Amsterdam over 12 kilometer tussen Stroe en Hoevelaken. Het rijdt wel door, want de vertraging is een klein kwartiertje. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: elke werkdag op Connect. Afslag 2.4 met regionale muziek, de laatste actualiteiten en de stem van Peter. Afslag 2.4, de muzikale vitamines tijdens jouw werkdag.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De chauffeur van de Nederlandse touringcar die in Zwitserland verongelukte heeft spijt betuigd. In een bericht op Facebook laat hij weten dat hij meeleeft met de nabestaanden en wilde dat alles kon worden teruggedraaid. Bij het busongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 mensen gewond. De bus was onderdeel van een OAT-reis naar Oostenrijk en Zwitserland. De Zwitserse politie heeft een strafrechtelijk onderzoek naar de chauffeur ingesteld. Dat is de standaardprocedure. In Marokko is het gemiddeld aantal kinderen per vrouw gedaald tot onder de 2, dat meldt de NOS. Als deze trend doorzet, gaat de Marokkaanse bevolking richting krimp. De economische omstandigheden zijn een belangrijke reden. Voor veel jonge mensen is een groot gezin te kostbaar geworden. Ook in omringende landen daalde het geboortecijfer. In Algerije ligt het ook net onder de 2. En in Tunesië krijgen vrouwen gemiddeld nog maar 1,5 kind. In Jemen zijn meer dan 70 mensen omgekomen bij gevechten tussen de Houthi-beweging en regeringstroepen. Er wordt al dagenlang gevochten in de westelijke provincie Taiz. De slachtoffers zijn aan beide zijden gevallen. Vandaag kondigde de jemenitische regering aan dat het met een militaire operatie de gebieden gaat heroveren die in handen zijn van de Houthis. Maar volgens internationale media hebben de Houthis vandaag een belangrijke verbindingsweg in handen gekregen. En de belangstelling voor de tentoonstelling van het beroemde Franse tapijt van Bayeux in Londen is zo groot dat het British Museum speciale maatregelen instelt. Bezoekers kochten ruim van tevoren een van de meer dan 100.000 beschikbare kaartjes, maar staan toch meerdere uren in de rij om het 11e-eeuwse borduursel te kunnen zien. Na klachten op social media overweegt het museum nu langere openingstijden, extra zitgelegenheid en duidelijker bewegwijzering. Het weer, helder en droog, met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 wordt nog langzaam gereden vanuit Apeldoorn naar Amsterdam, over 12 kilometer tussen Stroe en Hoevelaken. Het rijdt wel door, want de vertraging is een klein kwartiertje. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. De chauffeur van de Nederlandse touringcar die vorige maand in Zwitserland verongelukte, heeft op sociale media spijt betuigd. Bij het busongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 mensen gewond. In Marokko is het gemiddeld aantal kinderen per vrouw gedaald tot onder de 2, dat meldt de NOS. Als deze trend doorzet, gaat de Marokkaanse bevolking richting krimp. In Frankrijk blijven morgen 400 tot 500 middelbare scholen dicht of beperkt open na gewelddadige rellen. Bij hevige protesten over de slechte omstandigheden in het onderwijs werden zeker 24 scholen in brand gestoken of geplunderd. De explosieve opruimingsdienst moest vanmiddag in actie komen in verband met een deels ontplofte bom. Deze was onder een auto gegooid. De politie vermoedt dat het gaat om zwaar illegaal vuurwerk. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het blijft droog bij een heldere hemel, waardoor er tegen de nacht mist kan ontstaan. Het waait bijna niet, alleen in het noordwestelijk kustgebied staat er een matige zuidwestenwind. Ook komende nacht is het droog met op veel plaatsen mist. Het kwik zakt naar zo'n 6 graden plaatselijk in het oosten tot 11 aan de kust. Er staat nauwelijks wind. In de ochtend lost de aanwezige mist snel op en wordt het overal zonnig. Het blijft de hele dag droog. Morgenmiddag ontstaat er in het noorden bewolking, terwijl het in het midden en zuiden van het land zonnig is. Het wordt 19 graden in het noorden tot 22 in het zuiden en er waait morgenmiddag een matige, op de Wadden vrij krachtige zuidwestenwind. Morgenavond komt er meer bewolking bij in het noorden en kan er een spatje regen vallen. Na morgen houden we zacht en overwegend droog herfstweer met zonnige perioden en 's nachts en in de ochtend kans op mist. Het is warm voor de tijd van het jaar. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en zakt de temperatuur naar gangbare waarde. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 wordt nog langzaam gereden vanuit Apeldoorn naar Amsterdam, over 12 kilometer tussen Stoe en Hoevelaken. Het rijdt wel door, want de vertraging is een klein kwartiertje. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland. Dit is Connect.

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In de Amerikaanse staat Georgia zijn twee mannen van 20 en 23 jaar oud doodgeschoten tijdens een buurtfeest. 35 anderen raakten gewond, twee van hen verkeren in levensgevaar. Naast schotwonden zijn ook mensen gewond geraakt door auto's van feestgangers die probeerden te vluchten. Het is niet duidelijk wat het motief van de schutter was en wie de dader is. In de plaats Vienna waren veel feesten op straat in verband met een grote sportwedstrijd. Zware buien in de Spaanse regio Catalonië hebben gisteravond aan twee mensen het leven gekost. De regenval deed duizenden bomen omvallen, kelders en huizen overstroomden. Eerder deze week viel ook een dode bij noodweer in het zuidoosten van het land. De overstromingen worden in verband gebracht met de klimaatcrisis. De Middellandse Zee warmt veel sneller op dan andere zeeën. Op dit moment is het zeewater voor de kust van Spanje zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. De chauffeur van de Nederlandse touringcar die in Zwitserland verongelukte heeft spijt betuigd. In een bericht op Facebook laat hij weten dat hij meeleeft met de nabestaanden en wilde dat alles kon worden teruggedraaid. Bij het busongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 mensen gewond. De bus was onderdeel van een OAT-reis naar Oostenrijk en Zwitserland. De Zwitserse politie heeft een strafrechtelijk onderzoek naar de chauffeur ingesteld. Dat is de standaardprocedure. In Marokko is het gemiddeld aantal kinderen per vrouw gedaald tot onder de 2, dat meldt de NOS. Als deze trend doorzet, gaat de Marokkaanse bevolking richting krimp. De economische omstandigheden zijn een belangrijke reden. Voor veel jonge mensen is een groot gezin te kostbaar geworden. Ook in omringende landen daalde het geboortecijfer. In Algerije ligt het ook net onder de 2. En in Tunesië krijgen vrouwen gemiddeld nog maar 1,5 kind. Het weer, helder en droog, met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 wordt nog langzaam gereden vanuit Apeldoorn naar Amsterdam over 12 kilometer tussen Stroe en Hoevelaak. Het rijdt wel door, want de vertraging is een klein kwartiertje. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Amerikaanse staat Georgia zijn twee mannen van 20 en 23 jaar oud doodgeschoten tijdens een buurtfeest. 35 anderen raakten gewond, twee van hen verkeren in levensgevaar. Zware buien in de Spaanse regio Catalonië hebben gisteravond aan twee mensen het leven gekost. De regenval deed duizenden bomen omvallen, kelders en huizen overstroomden. De chauffeur van de Nederlandse touringcar die vorige maand in Zwitserland verongelukte, heeft op sociale media spijt betuigd. Bij het busongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 mensen gewond. In Marokko is het gemiddeld aantal kinderen per vrouw gedaald tot onder de 2, dat meldt de NOS. Als deze trend doorzet, gaat de Marokkaanse bevolking richting krimp. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 wordt nog langzaam gereden vanuit Apeldoorn naar Amsterdam, over 12 kilometer tussen Stoe en Hoevelaak. Het rijdt wel door, want de vertraging is een klein kwartiertje. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws. Het Nederlands elftal heeft het duel met Servië met 2-1 gewonnen. In de 31ste minuut scoorde Teun Koopmeiners vanuit de vrije trap de 1-0. 4 minuten later maakte Servië dankzij een kopbal van de 19-jarige spits Mihajlo Cvetković de gelijkmaker. De tweede helft leek op slot te zitten met een uitstekend spelend Servië, maar in de 72ste minuut wist Joshua Zirkzee de 2-1 te maken. De laatste 5 minuten speelde Oranje met 10 toen Mickey van de Ven geblesseerd naar de kant moest. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. In de Amerikaanse staat Georgia zijn 2 mannen van 20 en 23 jaar oud doodgeschoten tijdens een buurtfeest. 35 anderen raakten gewond, 2 van hen verkeren in levensgevaar. Naast schotwonden zijn ook mensen gewond geraakt door auto's van feestgangers die probeerden te vluchten. Het is niet duidelijk wat het motief van de schutter was en wie de dader is. In de plaats Vienna waren veel feesten op straat in verband met een grote sportwedstrijd. Zware buien in de Spaanse regio Catalonië hebben gisteravond aan 2 mensen het leven gekost. De regenval deed duizenden bomen omvallen, kelders en huizen overstroomden. Eerder deze week viel ook een dode bij noodweer in het zuidoosten van het land. De overstromingen worden in verband gebracht met de klimaatcrisis. De Middellandse Zee warmt veel sneller op dan andere zeeën. Op dit moment is het zeewater voor de kust van Spanje zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Het weer. Helder en droog, met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 wordt nog langzaam gereden vanuit Apeldoorn naar Amsterdam, over 12 kilometer tussen Stoe en Hoevelaak. Het rijdt wel door, want de vertraging is een klein kwartiertje. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Nederlands elftal heeft het duel met Servië met 2-1 gewonnen. De eerste helft eindigde met 1-1. In de 72e minuut wist Joshua Zirkzee de 2-1 te maken. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. In de Amerikaanse staat Georgia zijn 2 mannen van 20 en 23 jaar oud doodgeschoten tijdens een buurtfeest. 35 anderen raakten gewond, 2 van hen verkeren in levensgevaar. Zware buien in de Spaanse regio Catalonië hebben gisteravond aan 2 mensen het leven gekost. De regenval deed duizenden bomen omvallen, kelders en huizen overstroomden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 wordt nog langzaam gereden vanuit Apeldoorn naar Amsterdam over 12 kilometer tussen Stroe en Hoevelaak. Het rijdt wel door, want de vertraging is een klein kwartiertje. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: iedere zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De Belastingdienst loopt door btw-fraude met frisdrank miljoenen euro's mis. Dat meldt de Volkskrant. Opsporingsdienst Fiat waarschuwt ondernemers op te passen met partijen frisdrank met een opvallend lage prijs. Eerder deze week werden de eigenaren van een Twentse groothandel aangehouden op verdenking van fraude waarbij al dan niet bestaande tussenbedrijven in rook opgaan voor btw is afgedragen. Het is niet het eerste bedrijf waarbij sprake is van frisdrankfraude. In Moskou zijn ongeveer 60 mensen aangehouden bij een herdenkingsprotest van de parlementaire opstand van 1993. De Communistische Partij van de Russische Federatie had het protest georganiseerd. Jonge mensen die leuzen riepen zijn gearresteerd en afgevoerd door de politie. Openlijke kritiek van deze partij is zeldzaam. De Kremlin-gezinde communisten steunen het beleid van Poetin doorgaans. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem.

0: In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. En in Amsterdam werd vandaag de Bijlmerramp van 1992 herdacht. Vandaag, 34 jaar geleden, stortte de Boeing 747 van El Al neer op de flats Groeneveen in Klein Kruidberg in Amsterdam-Zuidoost. De ravage was enorm, 43 mensen kwamen om. De herdenking werd voor de derde keer georganiseerd door het comité Herdenking Vliegramp Bijlmermeer, bestaande uit betrokken buurtbewoners. Het weer: helder en droog, met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 wordt nog langzaam gereden vanuit Apeldoorn naar Amsterdam, over 12 kilometer tussen Stoe en Hoevelaken. Het rijdt wel door, want de vertraging is een klein kwartiertje. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. De Belastingdienst loopt door btw-fraude met frisdrank miljoenen euro's mis. Opsporingsdienst Fiot waarschuwt ondernemers op te passen met partijen frisdrank met een opvallend lage prijs. In Moskou zijn ongeveer 60 mensen aangehouden bij een herdenkingsprotest van de parlementaire opstand van 1993. De Kremlin-gezinde communistische partij van de Russische Federatie had het protest georganiseerd. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. En in Amsterdam werd vandaag de Bijlmer vliegramp van 1992 herdacht. Bij de vliegtuigcrash kwamen 43 mensen om. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 wordt nog langzaam gereden vanuit Apeldoorn naar Amsterdam over 12 kilometer tussen Stoe en Hoevelaken. Het rijdt wel door, want de vertraging is een klein kwartiertje. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De Belastingdienst loopt door btw-fraude met frisdrank miljoenen euro's mis. Dat meldt de Volkskrant. Opsporingsdienst Fiat waarschuwt ondernemers op te passen met partijen frisdrank met een opvallend lage prijs. Eerder deze week werden de eigenaren van een Twentse groothandel aangehouden op verdenking van fraude waarbij al dan niet bestaande tussenbedrijven in rook opgaan voor btw is afgedragen. Het is niet het eerste bedrijf waarbij sprake is van frisdrankfraude. In Moskou zijn ongeveer 60 mensen aangehouden bij een herdenkingsprotest van de parlementaire opstand van 1993. De communistische partij van de Russische Federatie had het protest georganiseerd. Jonge mensen die leuzen riepen zijn gearresteerd en afgevoerd door de politie. Openlijke kritiek van deze partij is zeldzaam. De Kremlin-gezinde communisten steunen het beleid van Poetin doorgaans. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. En in Amsterdam werd vandaag de Bijlmerramp van 1992 herdacht. Vandaag, 34 jaar geleden, stortte de Boeing 747 van El Al neer op de flats Groeneveen in Klein Kruidberg in Amsterdam-Zuidoost. De ravage was enorm, 43 mensen kwamen om. De herdenking werd voor de derde keer georganiseerd door het comité Herdenking Vliegramp Bijlmermeer, bestaande uit betrokken buurtbewoners. Het weer: helder en droog, met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 wordt nog langzaam gereden vanuit Apeldoorn naar Amsterdam over 12 kilometer tussen Stroe en Hoevelaken. Het rijdt wel door, want de vertraging is een klein kwartiertje. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. De Belastingdienst loopt door btw-fraude met frisdrank miljoenen euro's mis. Opsporingsdienst Fiot waarschuwt ondernemers op te passen met partijen frisdrank met een opvallend lage prijs. In Moskou zijn ongeveer 60 mensen aangehouden bij een herdenkingsprotest van de parlementaire opstand van 1993. De Kremlin-gezinde communistische partij van de Russische Federatie had het protest georganiseerd. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. En in Amsterdam werd vandaag de Bijlmer vliegramp van 1992 herdacht. Bij de vliegtuigcrash kwamen 43 mensen om. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 wordt nog langzaam gereden vanuit Apeldoorn naar Amsterdam over 12 kilometer tussen Stroe en Hoevelaken. Het rijdt wel door, want de vertraging is een klein kwartiertje. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De Belastingdienst loopt door btw-fraude met frisdrank miljoenen euro's mis. Dat meldt de Volkskrant. Opsporingsdienst Fiat waarschuwt ondernemers op te passen met partijen frisdrank met een opvallend lage prijs. Eerder deze week werden de eigenaren van een Twentse groothandel aangehouden op verdenking van fraude waarbij al dan niet bestaande tussenbedrijven in rook opgaan voor btw is afgedragen. Het is niet het eerste bedrijf waarbij sprake is van frisdrankfraude. In Moskou zijn ongeveer 60 mensen aangehouden bij een herdenkingsprotest van de parlementaire opstand van 1993. De Communistische Partij van de Russische Federatie had het protest georganiseerd. Jonge mensen die leuzen riepen zijn gearresteerd en afgevoerd door de politie. Openlijke kritiek van deze partij is zeldzaam. De Kremlin-gezinde communisten steunen het beleid van Poetin doorgaans. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben